0: Goeienacht. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EenVandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Relight My Fire van Dan Hartman. Dit is Jam. Een bijzonder goedemorgen. Het is 6:00 exact. Het nu.nl nieuws. Smart Grol.
1: Goedemorgen. Geschokte reacties van politici uit ons land op de migrantenstorm in Ceuta. Een klein stukje Spanje dat vastzit aan Marokko, waar asiel kan worden aangevraagd in de EU. VVD'er Jesselgus wil dat de grenzen beter beveiligd worden en PVV-leider Wilders noemt het een islamitische invasie. Met honderden tegelijk kwamen mensen Ceuta gisteren binnen door over hekken te klimmen of eromheen te zwemmen. Bij die bestorming zijn zeker 18 doden gevallen. In Dordrecht is een man uit het raam van een huis gevallen en overleden. Volgens de politie hebben hulpdiensten nog geprobeerd hem gisteravond te redden, maar dat hielp niet meer. Van hoe hoog de man is gevallen en wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Terreurgroep Hamas bevestigt de deal die is gesloten om een eind te maken aan de oorlog met Israël. De Amerikaanse president Trump kwam daar afgelopen nacht mee. Hamas wil de wapens inleveren en dan trekt Israël zich terug uit de Gazastrook. Er is al maanden op papier een vechtpauze in Gaza. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. En FC Twente speelt dit seizoen niet in de Europa League. In de return in de voorronde werden 2-2 in Hongarije bij Ferencváros. Het was niet genoeg na het verlies vorige week. Spits Wout Weghorst, die baalt, zegt hij bij sportzender ESPN.
2: Ja, is kloten. Uiteindelijk kom je nog terug. Maar ja, is een gemiste kans.
1: Twente ligt niet meteen uit Europa, want er is nog een kans een treetje lager in de Conference League. Ajax had wel een topavond in die Conference League. 4-1 werd het in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam tegen Vojvodina uit Servië. Volgende week is een nieuwe voorronde. Het weer van Weerplaza. Mix van zon en wolk, op de meeste plaatsen droog. Van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
0: Mart, dankjewel. Joe verkeer door Flitsmeister. Eerste file van deze vrijdag staat op de A22 Beverwijk-Velzen bij Beverwijk een kwartiertje.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Goedemorgen, start van de laatste werkdag van de week met Carly Simon Zo, ook de Backstreet Boys. Now You Can't Hear Your Love van Phil Collins.

0: Begin van deze vrijdag. Van harte welkom.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: En wat vliegt de tijd. Het is alweer de laatste dag van juli 2026, de 31ste. Morgen is het alweer augustus. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Voetbalnieuwstanden. Johan Cruijffschaal die vormt traditioneel de officiële aftrap van het Nederlandse voetbalseizoen. Aanstaande zondag, dan wordt om 6 uur die wedstrijd gespeeld. AZ neemt het op in het Philipsstadion in Eindhoven tegen landskampioen PSV. En dit seizoen van de Eredivisie zijn er een hoop nieuwe regels. Laten we ze even doornemen. De scheidsrechter die gaat tot 5 tellen als het vermoeden bestaat dat er tijd wordt gereed bij een doeltrap of inworp. En zodra de arbitrage het wisselbord heeft getoond, moet een speler binnen 10 seconden via de kortste route het veld verlaten. En de VAR mag komend seizoen ingrijpen wanneer een speler onterecht een tweede gele kaart krijgt. Eerder was dit alleen bij een rode kaart. En ook persoonsverwisselingen die mogen worden gecorrigeerd. Belooft in ieder geval spannend te worden weer. Laat maar even weten in de Joe-app wie jij denkt dat er kampioen gaat worden dit nieuwe Eredivisie seizoen. En morgen, dan staat ze in de AFAS Live in Amsterdam. Niemand minder dan Madonna. Maar zal dat nou het enige zijn wat ze komt doen? Veel fans die denken van niet. Madonna zal toch niet alleen naar Nederland komen om op te treden voor 6000 mensen in de AFAS. Een van de hardnekkigste geruchten is nog altijd dat Madonna op een boot zal staan morgenmiddag tijdens de Kennel Parade. En we blikken nog even terug naar het datingprogramma van het jaar bij RTL 4 en Videoland. B&B Vol Liefde, een programma waarin Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaren verspreid over de hele wereld op zoek gaan naar de liefde. En voor veel van die B&B-eigenaren is dit de eerste keer op televisie. Maar wat blijkt nu? Niet voor Fred op Bonaire. Hij was jaren geleden al eens te zien tijdens een interview met Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En dat kwam omdat hij in de zee bij Bonaire een onderwater expositie ging openen. En die was erg populair, aldus Fred.
3: Er zijn al 6000 mensen die staan al in de rij.
4: Dat meen je niet?
3: Ja, tuurlijk. Wat moet je nou Bonaire doen? Dan moet je alleen maar duiken. Nou, dan kan je nog een mooie tentoonstelling bekijken.
0: Ja, dat waren de eerste woorden van Fred op de Nederlandse televisie eigenlijk. Nou, het eerste appje is al binnen. Wouter die stuurt dat PSV dit jaar weer kampioen gaat worden. Nou, thanks voor je appje. Later vandaag misschien nog even bellen met de voetbalanalist van de Koen en Sander Show, Kees Kwakman, over al het voetbalnieuws dat er is. Dit is

0: beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Boney M, zometeen Sunny. En dit was Frank Boeien en Kronenburg Park.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, ze hebben lekker zomervakantie, maar we blikken deze maanden wel af en toe terug op de Koen en Sander Show van de afgelopen maanden. En we spoelen nu even terug naar een ochtend waar het over de kleine irritaties in het leven ging. Bijvoorbeeld over verkleinwoordjes. Ja, Sander neemt altijd heel die fruit mee voor Koen naar de studio. Maar Koen noemt dat toch net iets anders.
2: Sander neemt fruit mee en ik noem dat fruitjes.
3: Fruitjes.

0: Of over drankjes, centjes.
1: Stefan.
2: Mijn vrouw die zegt altijd in plaats van navigatie, zegt ze altijd gavinatie. Ja. En ik zeg dan altijd tegen haar dat ze zegt vaginatie. Maar ja, dan wordt ze natuurlijk boos. Dan zegt ze, nee, dat zeg ik niet.
1: Stefan. Ja, dan Marjolein.
3: Bij mij komt er soms een afbericht binnen met de mededeling dat hij de krantjes niet kan bezorgen.
0: Oh, ja.
3: Daar gaan bij mij de nekharen van overeind staan.
0: Ja.
3: Mensen lezen 's morgens tijdens hun ontbijt graag hun krant en niet hun krantje.
0: Ja, dat krantjes, ja. Het is, waar moet het allemaal in de verkleinmodus? Dat snap ik ook niet. Je leest de krant. En wat heel veel binnenkomt, en dat zal iedereen herkennen. Mannen die het hebben over het vrouwtje.
1: Luister, ik heb hier een verklaring voor.
4: Oh.
1: Wij hebben twee hondjes. Nee, maar ik zeg bijvoorbeeld wel eens, dit herkent elke hondenbezitter. Dan ga je indirect iets tegen je vrouw zeggen, maar dan via de honden. Heeft het vrouwtje nou alweer de vaatwasser niet uit?
4: Oh.
1: Dat kan natuurlijk eigenlijk echt niet, hè?
0: Ik ga maar eens op huis aan. Ja. Jongens, goed weekend. Ja. Ik zie jullie na de vakantie weer.
1: Kim, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kim uit Ameiden.
5: Correct.
1: Nou, kom maar door. Jij mag een duit in het zakje doen.
5: Normaal gesproken als we de fles wijn openmaken, zeg je altijd, schat, waar ligt de kurkentrekker? Maar wij zeggen altijd, waar ligt de kerkentrekker?
1: Maar bewijzen van grap gewoon?
5: Ja, dat is erin geslopen. Het is ooit een keer een foutje geweest met het zeggen van kerkentrekker. Kurkentrekker.
1: Oh ja.
5: En sindsdien blijft het er gewoon allemaal in. Waar ligt de kerkentrekker?
0: Wat je het beste kan doen, Kim, voortaan, is gewoon dit vierde hondje spelen. Tot zeggen, heeft het baasje de kerkentrekker weggelegd?
6: Ja. Dit is Joe.
7: De Koen en Sander Show.

0: Barney M en Sammy bij Joe. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de beroepentest. Je kunt een Koen en Sander showpakket winnen als jij het beroep van de dag weet te raden. Verder Fast Car, Tracy Chapman en het nieuws van 6:30. Krijg je van Mart.
1: Goedemorgen. Tientallen mensen hun huis uit vanwege een brand. En wie wordt de nieuwe bondscoach van Oranje?
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Het is 6:01. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noordoosten kans op een buitje. Het wordt 21 tot 30 graden max. Op de weg is er eigenlijk niks aan de hand op dit moment, dus goede reis. En aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl is Mart Gol.
7: Goedemorgen. In Kampen in Overijssel zijn 60 appartementen ontruimd. In de kelder van het appartementencomplex was afgelopen nacht brand. Mensen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Er is niemand gewond geraakt, het vuur is ook uit. Maar het is nog onbekend wanneer iedereen weer terug naar huis kan. Zeker 18 doden inmiddels bij de migrantenstorm in Ceuta, het stukje Spanje in Marokko, waar massaal asiel wordt aangevraagd voor de EU. Mensen klimmen over hekken of zwemmen eromheen, maar niet iedereen overleeft dat dus. Verschillende politici aan de rechterflank uit ons land die veroordelen wat de migranten doen in Ceuta. Spanje heeft tientallen militairen naar het gebied gestuurd en vandaag gaat ook de Spaanse premier die kant op. Hij gaat het niet doen, voetbaltrainer Arne Slot. Hij wil volgens meerdere media nu geen bondscoach van Oranje worden. Slot kiest voor het trainen van een voetbalclub in plaats van een land. Maar welke club dat wordt is nog niet duidelijk. Hij werd laatst natuurlijk ontslagen bij Liverpool omdat het daar niet zo lekker liep. Voetbalbond KNVB die zoekt al weken naar een nieuwe bondscoach nadat Koeman vertrok na het WK. De naam van Michael Reiziger wordt nu genoemd, de bondscoach van Jong Oranje. En alle fans van de inmiddels overleden zangeres Whitney Houston opgelet, zet 11 augustus in je agenda. Over anderhalve week dus, dan worden volgens de Telegraaf tientallen persoonlijke spullen van de popdiva geveild. Denk aan sieraden en kleding, zoals een roze jurk die ze droeg tijdens dit optreden bij de American Music Awards. Ja, in 1988 was dat. Je kunt ook bieden op meubels van Whitney Houston, of een theeservies, of een leeggespoten parfumflesje.
6: Oké.
7: Ja, erg echte fans willen dat natuurlijk allemaal hebben.
6: Ja, zeker.
7: Je hoeft niet naar het veilinghuis in Amerika, hoor. Je kunt gewoon lekker online bieden vanaf de bank. En het geld gaat naar het goede doel.
6: Oké, dankjewel Mart. Tot zometeen weer. En dan gaan wij de beroepen testen. Lekker spelen voor deze vrijdagochtend. En vandaag staat het beroep in de spotlight van Geo 54 uit Harderwijk. Geo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Ik ga jou vast de eerste vraag stellen. Ja. Welke opmerkingen of vragen krijg jij regelmatig over jouw beroep?
8: Nou, wat ik tegenwoordig veel te horen is, heb je ook last van de droogte?
6: Heb je ook last van de droogte, krijg jij te horen? Oké. Okay.
8: Ja.
6: Blijf hangen, zometeen meer vragen. En jouw antwoorden gaan we kijken of het beroep geraden gaat worden. Het is inmiddels 1:05.

0: Ik ga hem een aantal vragen stellen. En luister goed, misschien weet jij zijn beroep dan wel. Na al die antwoorden. En als je dat dan weet, stuur dan een berichtje in de app van Joe. Maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. Geo, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: En hier komen jouw vragen. Welke opmerkingen of vragen krijg je regelmatig over jouw beroep?
1: Nou ja, dat zeker. Heb je last van de droogte?
0: Ja, ja, wij herhalen deze vraag altijd even voor iedereen die net de radio aanzet. Ja, heb je ook last van de droogte? Alright. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit, Geo?
1: Nou, ik zit vooral in de natuur.
0: Vooral in de natuur zit je, oké. Ja. Heb jij een speciaal werkkloffie aan?
1: Ja, daar zijn allemaal in ieder geval op gekleed.
0: Kan je dat een beetje omschrijven? Welke kleur bijvoorbeeld?
1: Nou, de kleur is vooral groen.
0: Groene outfit vooral, oké. Okay. Is er iets aan jouw werk wat je vervelend vindt? En wat is dat?
1: Nou, als het heel hard regent.
0: Als het hard regent, dat is vervelend, dat snap ik dan inderdaad als je veel in de natuur zit. Ben je ook veel in beweging?
1: Ja.
0: Veel in beweging, oké. Okay. Ja. En bij vraag 1, hè, jij krijgt dus nu vragen van, joh, heb je ook last van de droogte? Maar waarom is het zo erg dan dat het droog is?
1: Nou, het zou gevaarlijk kunnen zijn.
0: Het zou gevaarlijk kunnen zijn, die droogte.
1: Ja.
0: En wat heb je gestudeerd om dit werk te kunnen doen, Geo?
1: Dat is leuk. Ik heb hier niet echt voor gestudeerd, maar ik heb heel veel levenservaring. En ik heb agogisch werk vroeger gestudeerd.
0: Wil je dat nog één keer zeggen? Wat zei je nou? Wat heb je gestudeerd?
1: Agogisch werk.
0: Oké. Okay. Moeilijk woord, ga ik niet herhalen, oké? Oké, dit is de vragen en antwoorden. En daar moet je het mee doen. Zit je nu te luisteren en denk je, ja, ik heb nu wel een ideetje. Ik weet wel wat Geo doet. Stuur even een berichtje in de app van Joe. En Geo, aan jou de eer om zometeen het enige jurylid te zijn van de beroepentest. En de antwoorden die zijn binnengekomen te keuren. Dus blijf hangen, tot zometeen, hè?
1: Ja, tot zometeen.
0: De Joe-app staat voor je open. Wat doet hij voor werk? Als je het weet, meld je daar. Frankie Valli komt eraan naar Prince. Dit is Raspberry Beret.

0: Frankie Valli, Grease op Joe. Zometeen Bruce Springsteen.
1: De Koen en Sander, beroepentest.
0: Eerst zijn we op zoek naar het beroep van Geo van de 54 uit Harderwijk. Korte samenvatting, welke opmerking of vraag krijgt hij regelmatig over zijn beroep? Nou, dan is die vraag, heb je ook last van de droogte? Zijn werkomgeving is in de natuur. De kleur van zijn werkkloffie is vooral groen. Vervelendste onderdeel is ja, als het regent buiten. Hij is veel in beweging. Waarom is het zo erg dat het droog is? Dat vroeg ik trouwens ook nog. En toen zei hij, nou, dat zou gevaarlijk kunnen zijn. En wat heb je gestudeerd? Nou, niet specifiek voor dit, maar veel levenservaring heeft hij. En hij heeft agogisch werk gestudeerd. Dat is de samenvatting. Geo, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ga lekker zitten op het bankje van de jury. En dan gaan wij eens kijken wat er allemaal zoal is binnengekomen. Iris, ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Welk beroep heb jij bedacht?
3: Boswachter.
0: En waarom denk je dat?
3: Nou, omdat hij zegt dat het is gevaarlijk als het droog is. En dan heb je brandgevaar misschien.
0: Heb je brandgevaar, inderdaad. Oké, dus daar ga jij volledig op af.
3: Ja,
0: Iris, zullen we het eens aan Geo gaan vragen? Geo, ben jij boswachter?
2: Nou, ik heb net afgesproken dat dat wel goed is, ja.
3: Yes!
0: Want het is iets meer dan dat, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk een begeleidende boswachter. Dus ik begeleid mensen in het bos.
0: Ja, en, dan, en wat voor mensen zijn dat?
2: Mensen die in het doelgroepregister staan van de gemeente.
3: Oh, nou, dan mag ik ook een.
2: Oh, is het zo? Nou, waarom? Ben welkom, hoor.
0: Iris, waarom mag jij er ook heen?
3: Ik sta ook in het doelgroepregister, alleen ik ben in dienst bij een transportbedrijf en die krijgen dan subsidie voor mij, zeg maar.
0: Ah, op die manier, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. We gaan jou in ieder geval een Koen en Sander Show pakket opsturen, Iris.
3: Ja, leuk.
0: Oké, top. Komt je kant op.
3: Yo.
0: Hoi. En Geo, weet je trouwens dat het vandaag een hele bijzondere dag is ook?
2: Nou, het is vrijdag een vrije dag, maar wat is het dan?
0: Nee, nee, het is ook de dag van de boswachter vandaag.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, daarom dachten we dat nou, het leuk is om jouw aanmelding vandaag te gebruiken in de beroepentest. Oh, ja. Nee, het is de dag van de boswachter, maar je bent vrij, hoor ik net. Dus geen bos voor jou.
2: Ik ben vandaag vrij. Nee, okay. Vandaag geen bos.
0: Nou, dankjewel dat we jouw beroep in de spotlight mochten zetten. En een mooie dag vandaag dan.
2: Is goed.
0: Hoi. Heb je ook een leuke baan waarvan je zegt, zet hem een keer in de schijnwerpers bij de beroepentest? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Maandag, iets na 6:30, spelen we namelijk een nieuwe ronde. En misschien wel met jouw beroep dan. Dus meld je vooral eventjes in de app van Joe als je jouw beroep een keertje wilt voorbij horen komen in dit spelletje. Steen komt eraan naar Bruce Springsteen. Hier is Streets of Philadelphia.

0: Wakker worden met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. En dat is natuurlijk super relaxed met deze van Sting. Your Love is the Seventh Wave. Deze hele zomer spelen wij Renk het Uitje. We sturen je op pad naar bijvoorbeeld een leuk pretpark of een dierentuin ergens in Nederland. Je krijgt dan 4 kaartjes, maar in ruil daarvoor moet je wel een eerlijke review bij ons achterlaten. Op dit moment staat op 1 in ons klassement de Efteling. Ja, klinkt een beetje voorspelbaar, maar ja, die heeft nu het hoogste cijfer gekregen, een 8,7. Maar misschien kan Toverland daar wel overheen. En vanochtend kun je kaartjes winnen, 4 stuks voor Toverland. Dus als je daar een keertje naartoe wilt met jouw gezin of wat vrienden bijvoorbeeld, meld je zo meteen even in de Joe-app later vanochtend.
1: Ik hoor daar goede verhalen over dat park.
0: Ik ben ook nog nooit geweest.
1: Nee, maar mensen die geweest zijn vinden dat fantastisch.
0: Ja, ik heb wel voor al deze parken eventjes een YouTube-filmpje gekeken inmiddels. Want dat vind ik toch wel leuk. Ik zit nu helemaal in een fuik ook van alleen maar vloggers in pretparken als ik mijn YouTube open. Maar het ziet er heel mooi uit, Toverland. Ja, dus nou ja, goed. Als je daar naartoe wilt zometeen, je kan het wellicht voor ons gaan reviewen dus. Mart, wat zit er zo in het nieuws van 7 uur?
1: Goedemorgen, het is aanpoten bij de ANWB, waarmee ze druk zijn, dat hoor je zo meteen. En teleurstelling en blijdschap, het ligt dicht bij elkaar zo in het nieuws.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
16: Even bollig, iedereen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld.
4: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Dit is Jan. Het is 7:07. Goedemorgen, nu VNL Nieuws, dat heeft Mark Grol.
7: Goedemorgen.
8: Topdrukte ANWB. Want bij de alarmcentrale is het deze zomer drukker dan vorig jaar. Nu, halverwege de zomervakantie, zijn er ruim 330.000 meldingen binnengekomen. Dat zijn er 10.000 meer dan vorige zomer. Een verklaring wordt er niet voor gegeven. Het gaat niet alleen om mensen die pech hebben met de auto, caravan of camper. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een infectie hebben opgelopen of een ongeluk met de fiets hebben gehad of vanwege natuurbranden advies willen hebben. Een onrustige nacht was het voor bewoners van 60 appartementen in Kampen in Overijssel. In de kelder van het gebouw waar ze wonen was brand. En daarom moest iedereen eruit, zegt de veiligheidsregio. Niemand is gewond geraakt, maar het kan nog wel eventjes duren voor iedereen terug kan. Daar is nog niks over bekend. Het vuur is inmiddels uit en uitgezocht wordt hoe die brand is begonnen. Er lijkt een eind te komen aan de oorlog tussen Israël en terreurgroep Hamas. De Amerikaanse president Trump maakte afgelopen nacht bekend dat er een deal is. Terreurgroep Hamas heeft dat inmiddels bevestigd. De regering van Israël zou sceptisch zijn. Nou, wat staat er in dat plan? Als Hamas de wapens inlevert, trekt Israël zich terug uit de Gazastrook. Officieel is er al een vechtpauze, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. En de voetballers van Ajax blijven in de race voor een ticket voor de Conference League. In de return in de voorronde won Ajax met 4-1 van Vojvodina uit Servië. Ajax heeft veel nieuwe spelers en een nieuwe trainer. En aanvoerder Klaassen zei na afloop bij Ziggo Sport dat iedereen steeds meer op elkaar is ingespeeld.
9: Ik denk dat er zeker een stijgende lijn in zit. En, ja, als je aan het begin van het seizoen eigenlijk weer een beetje vanaf nul moet beginnen met een hele nieuwe speelstijl. Ja, nieuwe staf, er komen nieuwe spelers bij. Dat heeft natuurlijk even nodig. Maar het belangrijk is dat duidelijk een stijgende lijn te zien is.
8: FC Twente had een mindere avond na een 2-2 gelijkspel in Hongarije bij Ferencváros. Ze liggen uit de Europa League, maar maken net als Ajax nog wel kans om een treetje lager te spelen in die Conference League. Het weer van Weerplaza in het noordwesten grijs en ook wat regen. Op andere plekken een mix van wolken en zon. 21 graden in het noorden vandaag tot 30 in het zuiden.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Goedemorgen, vrijdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Robin S. en Show Me Love voor je zo na Uptown Girl van Billy Joel. Ciao.

0: Robin S, Show Me Love.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Yes, goedemorgen. Laatste loodjes van de werkweek. Het is vrijdagochtend. De laatste ook alweer van juli 2026. De 31ste vandaag. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Zij genieten van zomervakantie. Vrouw in Twente die stond deze week oog in oog met een vogelspin in haar achtertuin. Dat staat nu in het nieuws te lezen. De vrouw bleef rustig toen ze het beestje zag. 20 centimeter was die. En volgens de dierenambulance die het diertje heeft opgehaald, is die niet heel erg gevaarlijk. En beter is te vergelijken met een wespensteek. Maar dat is ook niet prettig, dus voorzichtigheid is gewenst. Ja, ik ben op zich niet bang voor spinnen, maar vogelspin die hoop ik ook niet tegen te komen, nee. Verder zorgt de aanhoudende hitte voor een slechte fruitoogst. Naar verwachting gaan we dat vanaf september merken in de supermarkt. Dan zou het fruit een stuk kleiner worden en ook duurder. En diezelfde droogte zorgt er dan ook weer voor dat het een topjaar wordt voor de Nederlandse wijn. En dan in het bijzonder voor de Pinot Noir. Een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. En daardoor komen de suikers dan goed vrij. En krijg je dus een heerlijk wijntje voor bijvoorbeeld bij de barbecue. En we blikken nog even terug naar gisteravond. Het datingprogramma van het jaar B&B Vol Liefde was weer te zien bij RTL 4. Het programma waarin Nederlandse bed- en breakfast-eigenaren verspreid over de hele wereld op zoek gaan naar de liefde. Daarin was gisteren een kleine confrontatie tussen de mannen die op bezoek zijn bij de Spaanse B&B-houder en airfryer queen, want ze airfryert alles, Caroline. Caroli en Ari zijn daar over de vloer en die kunnen het niet zo goed met elkaar vinden.
3: Ari,
4: ja.
3: Mag ik jou wat vertellen?
4: Wat wil je mij vertellen dan?
3: Wij gaan niet meer met vieze woorden spreken. En ook geen pas de lul noemen. Ja?
4: Als jij bent je best goed,
3: ben je, luister je naar mij toe?
4: Liever niet, maar ja.
3: Oké. Okay. Dus behandel me met respect, omdat ik behandel je zo met respect. Ja? Geen vieze woorden met mij.
4: Ik zal niks meer tegen je zeggen, blijf het beste.
3: Respecteer me. Dat ik respecteer je.
4: Respecteren moet je verdienen, jongen. Dat kun je niet zo gaan.
3: Oké, dan doe je dat niet. Dan maak je je mond niet meer open tegen mij.
4: Doe ik ook niet.
3: Oké, dankjewel.
0: Oké, nou, was gezellig, zoals je hoort. Maandagavond is er weer een nieuwe aflevering te zien. En je kunt vooruitkijken op Videoland, hè, ook als je dat wilt. Het is 9.

0: 1 bij Joe en Tell It To My Heart.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Deze zomer zijn ze eventjes lekker op vakantie, Koen en Sander. Over een paar weken zijn ze weer terug. Maar je hoeft ze niet helemaal te missen, want we blikken af en toe terug op de Koen en Sander Show van de afgelopen maanden. We spoelen even terug naar het moment dat er op RTL 5 een nieuw programma begon met Ellie Lust. Dat heette Scam Alert, trap er niet in. En daarin dook zij in de duistere wereld van de online oplichting. En Koen en Sander die hebben even gecheckt of Ellie zelf vatbaar is voor zo'n scam. En zij deden zich voor als een HR-medewerker van RTL.
2: Ellie Lust.
3: Dag, hallo, ik spreek met Freek Tromp. Hallo Ellie, ik werk op de HR-afdeling van RTL. Wij zijn bezig met de kerstpakketten. Alleen, we zijn natuurlijk overgenomen door DPG.
2: Ja.
3: Dus ons adresbestand is niet meer helemaal up-to-date. Dus ik wil eventjes, we willen graag iedereen eventjes een kerstpakket opsturen. Maar ik wil even de gegevens kijken of die kloppen.
2: Ja, maar ik ga geen gegevens geven over de telefoon naar iemand die ik niet ken op een nummer wat ik niet herken. Ik heb net Scam Alert trappen niet ingemaakt, dus ik ben wat wantrouwend. Vind je het goed, Freek, om een mailtje te sturen op info@ellielust?
3: Ja, maar het is bijna weekend. Ik wil het eigenlijk wel voor vrijdagmiddag klaar hebben. Alleen even je huisadres.
2: Maar waarom weet ik dan niet wie je bent, Freek?
3: Ja, omdat ik op de HR-afdeling werk sinds 4,5 maand. Ik val onder Fonds. En Irma.
2: Ja, jij vindt mij natuurlijk een hele rare, maar ik wil gewoon mijn adres niet geven over de telefoon aan iemand die ik niet ken.
3: Ja, maar John van de Heuvel heb ik net neergehangen, die heeft het wel gegeven.
2: Ja, maar dat kan ik ook niet controleren.
3: Okay,
2: wat is jouw mailadres?
3: Mijn mailadres is freek@dpgmedia.net.
2: En zit je ook op Instagram of zo? Zit je daarop? Of niet?
3: Ja, zit ik ook.
2: Kan ik daar dan fotootjes zien van jou, hoe jij eruit ziet of niet?
3: Jazeker, dat is wel wat anders. Dat is Unicorn Lover 46.
2: Ja?
3: En dat is mijn... Ja, ik hou er rare hobby's op na, Ellie.
2: Maar dat maakt niet uit, dat mag jij lekker zelf weten. Want het is je Instagram-kant.
3: Ik ga dan een mailtje sturen, maar ik kan niet beloven dat het in orde komt met die kerstpakketten. Let wel, er zit ontzettend lekkere Ardennenpaté in en echte verse olijfjes. En die kunnen dan misschien aan je neus voorbij gaan, Eddie.
2: Ja,
3: mag dan is het niet boos worden en ook niet tegen Fons en Irma zeggen dat ik het niet mijn best heb gedaan.
2: Nee, je hebt zeker je best gedaan, Freek.
3: Okay.
2: Dank je wel daarvoor. Oké, dag.
3: Applaus voor Elis.
4: Ja.
2: Nou, een unicorn lover van me.
0: Ja, mooi fragment. Nou, later vanochtend bellen we eventjes met Ellie. Dit keer omdat morgen de Cannon Parade is van de Pride in Amsterdam. Waar zij uiteraard ook naartoe gaat. En als oud-politievrouw ook wel het een en ander weet over hoe dat dan allemaal beveiligd wordt. Want dat is helaas na de aanslag vorige week in Berlijn wel weer duidelijk dat dat hard nodig is. Dat later vanochtend. Ook Modern Talking komt eraan bij Joe. Naar R.E.M. en Kate Pearson. Hier is Shiny Happy People.

0: Modern Talking, you can win if you want. Het is van 7:30, heeft Mart zometeen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Politici in ons land reageren zo op de dodelijke migrantenbestorming. En de droogte in ons land ga je ook merken met tanken. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: En verder Brian Adams en Mel C. When You're Gone komt eraan.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Het is exact 7:30. Goedemorgen, het weer van Weerplaza. In het noordwesten regen en bewolking. Op andere plekken zon. Het wordt 21 tot 30 graden. En die 30 graden is dan uiteraard in het zuiden van het land. Het verkeer, daar is het altijd rustig eigenlijk op vrijdagmorgen. En vandaag in de zomervakantie zeker. Niks aan de hand. Overal goed doorrijden. Eerst het nieuws dan van U.nl met Mark Grol.
5: Goedemorgen, het is een drukke zomer voor de ANWB. Drukker dan vorig jaar met ruim 10.000 meldingen meer. Komen vragen binnen over medische dingen zoals ontstekingen of infecties, maar ook allerlei pechgevallen, auto's, campers en caravans die stranden. Steeds vaker ook in Noord-Europa, zegt de ANWB tegen ons.
6: Dat heeft een beetje te maken met het vakantiegedrag van Nederlanders. Dat die toch vooral in de juli en augustus maanden de hitte proberen te mijden en andere vakantiebestemmingen zoeken.
5: Ja, naar het koelere noorden dus. Ook bellen steeds meer mensen die gevallen zijn met de fiets of juist advies willen over natuurbranden. Verschillende rechtse politici in ons land veroordelen de migrantenstorm in Ceuta, het stukje Spanje dat vastzit aan Marokko, waardoor asiel kan worden aangevraagd in de EU. Duizenden mensen probeerden gisteren over de hekken te komen en bij die bestorming vielen zeker 18 doden. Dian Jessegus van de VVD wil dat de Europese grenzen beter beveiligd worden. PVV-leider Wilders noemt het een islamitische invasie. En Tweede Kamerlid Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in dorpen en steden in ons land terechtkomen. De droogte is en blijft een ding in ons land. In het Zuid-Limburgse Vaals is een vijver drooggevallen. In plaats van water dan nu een modderpoel. En een jongen zat daardoor gisteravond vast, schrijft regiozender L1. Zelf loskomen lukte niet meer, dus de brandweer die kwam erbij. Die heeft de jongen wel gered en hij is helemaal oké na zijn avontuur.
4: Oké, dus het is echt zo'n modderpoel waar normaal de everzwijnen zeg maar in liggen te rollenbollen in het bos.
5: Inderdaad, een beetje drijfstand was geworden. Ben je ook vastgezeten of niet?
4: Ik heb nog nooit vastgezeten, nee. Jij wel?
5: Ja, één keer in een carnavalswinkel.
4: Ja. Oh, ik denk het heeft met modder te maken. Maar
5: Nee, het was nog wel in een ruimte. Nee, ja, we moesten dan vroeger, want ik heb niet per se enorm veel gevoel bij carnaval. Maar vroeger als kind op school vierden we dat wel. Ik kom uit Noord-Limburg. En daar moest je natuurlijk verkleed. Ik wilde graag als politieagent. Had je ook handboeien nodig. En die kon je natuurlijk kopen bij zo'n feestwinkel. Dus had ik mezelf vastgemaakt. Maar dat sleuteltje kon ik niet meer vinden. Dus dan moest ik bij de kassa vragen of ze me uiteindelijk vast konden maken. Maar ik had mezelf op de rug vastgebonden. Dus het zag echt als een boef, zou ik maar zeggen, ging ik door die...
4: Maar ze hadden gelukkig nog een extra setje
5: sleutels. Inmiddels ben ik bevrijd van de hand.
4: Jij bent vrij, je bent hier en ik zie geen handboeien meer inderdaad. Nou, fijn.
5: En door de droogte kan tanken regionaal duurder gaan worden. Dat zeggen brandstofbedrijven tegen meerdere media. Door de lage waterstanden kunnen schepen veel minder lading meenemen. Ondertussen is het Twentekanaal helemaal dicht. En daardoor krijgen brandstofopslagplaatsen in het oosten van het land minder voorraad. Ja, dus moet benzine en diesel uit bijvoorbeeld het westen komen. Kost natuurlijk extra tijd en geld. Dit tankstation in Twente ziet het allemaal somber in als het niet snel flink gaat regenen, hoort RTV Oost.
7: Ja, als het echt door blijft zetten, waar het inderdaad op blijkt, ja, dan kan het wel een keer voorkomen dat er de tankstations kortstondig een keertje droogvallen. Daar zijn we wel bang voor.
5: Ja, dat dus tankstations geen brandstof meer hebben. Ondanks een beetje regen vandaag blijft het voorlopig dus extreem droog in ons land.
4: Oké, Mart, dankjewel weer. Tot zometeen om 8:00 voor meer nieuws. Het is de ochtendshow van Joe. Je maakt zometeen kans op kaartjes voor Toverland. Binnen nu in een paar minuten.

0: When You're Gone.
1: Rank het uitje.
0: Deze zomer zijn we op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland. Welk uitje is nou echt de moeite waard? Welk pretpark of welke dierentuin bijvoorbeeld? Nou, inmiddels hebben we al een aardig lijstje met tickets weggegeven. Bijvoorbeeld naar de Efteling, Walibi, Madurodam, Wildlands, Apenheul. Gisteren is Jan Willem erbij gekomen. Die gaat voor ons dit weekend op safari in Burgers Zoo. En op dit moment staat op nummer 1. Dankzij Laura in het klassement. Die is daar met haar gezinnetje geweest. De Efteling, die hebben een 8,7 gekregen. Dat is niet misselijk. Nou, dit is het moment om jezelf even te melden in de app van Joe. Als jij denkt, nou, ik wil ook wel een uitje voor jullie gaan ranken. Het uitje waar ik nu 4 kaartjes voor heb liggen is Toverland. Dus wil jij naar Toverland? Dit is het moment om je even te melden. Vertel ons eventjes met wie je daar naartoe wilt. En dat kan je doen via de app van Joe. En wellicht zijn die 4 kaarten maar liefst voor Toverland voor jou. En het zou leuk zijn als je dan dit weekend voor ons al eventjes daar naartoe gaat om het uitje te ranken. Dus wil je naar Toverland? Meld even met wie in de app van Joe. Dit is UB40.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: Rank het uitje.
0: Ja, misschien win jij wel 4 kaartjes voor een leuk uitje ergens in Nederland. En ja, dan moet je alleen wel voor ons eventjes dat uitje gaan ranken. Er een cijfer op plakken. En vanochtend heb ik in de aanbieding maar liefst 4 tickets voor Toverland in Zevenum. En Noortje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij wil die kaartjes wel hebben. Vertel, met wie zou je willen gaan?
2: Ja, heel graag. Ik zou heel graag willen gaan met mijn gezin. Bas van 11 en onze Suus, die wordt zondag 9. En hun vader.
0: Oké, nou gezellig met z'n viertjes dus. En jouw dochter is jarig, dus het is een soort verjaardagsfeestje ook gelijk dan.
2: Ja, het wordt gewoon meteen haar verjaardagscadeau.
0: Nou, wat mooi zeg. Leuk. En zijn jullie een beetje daredevils? Want in Toverland heb je wel echt van alles en nog wat qua soorten attracties.
2: Nou, ja, mijn kinderen die vinden dat fantastisch, maar ze zijn nog nooit geweest. Dus ik vind het ook wel leuk, maar...
0: Maar het kan ook zijn dat jij bij sommige attracties gewoon met de tassen staat te wachten, zeg maar.
2: Ja, precies, met een ijsje aan de kant.
0: Nou, heerlijk. Nou, dat moet je inderdaad ook voor ons gaan controleren of de horeca een beetje in orde is. Want dat is ook een van de punten die we graag willen weten. Maar bij deze, gefeliciteerd. 4 tickets voor Toverland.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Heel veel plezier. Je gaat er dus zondag heen en dan... Ja, hoop ik dat we je volgende week eventjes kunnen bellen voor jouw review.
2: Ja, zeker. Gaan we doen.
0: Ja, oké, top. Nou, heel erg veel plezier daar. En alvast gefeliciteerd ook met je dochtertje voor dit weekend.
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Hoi.
2: Joe, doei.

0: Marcel en Chain It Love.
1: De drie noten.
0: Koen en Sander Showpakket kun je verdienen als je zometeen de drie noten juist hebt. Ik ga het begin laten horen van een van de hits die zometeen hier op de radio komt bij Joe. De grote vraag is, welk liedje is het? Als je het denkt te weten, stuur dan even de titel en de artiest deze kant op via de Joe-app. Het is weer zo'n liedje dat begint met degene die zingt eigenlijk. Die gelijk wat zegt in dit geval. Dus ik stop hem al heel snel. Vraag is, weet jij wat het is? Stuur dan een berichtje in de app van Joe. Het gaat om dit liedje. Ja, daar houden we mee op. Je hoort gelijk al eens een lekker zomers liedje. Weppa! Welk liedje is dit? Weppa! Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Mart, wat zit er zometeen in?
2: Ik wil de hele tijd doorzingen als ik dit hoor.
0: Maar ja, mag zometeen.
2: Ja, zometeen. Ja. Wereldvoetbalbond FIFA haalt uit naar alle kritiek van deze week. En waarom maken zoveel fietsers brokken op vakantie?
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: De zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: Allianz Direct.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk Jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Het is 8:02. Goedemorgen. Nu.nl Nieuws. Dat heeft Mart Grol.
11: Goedemorgen. Een fietstocht op vakantie. Die eindigt steeds vaker in het ziekenhuis. De ANWB ziet deze zomer opvallend veel fietsongelukken in het buitenland. Tientallen Nederlanders per week overkomt het. Ze hebben vaak zware verwondingen aan hun hoofd of allerlei botbreuken. De ANWB over hoe dat komt.
12: Wat wij vermoeden is dat het verkeer in het buitenland natuurlijk heel anders is dan in Nederland. Wij zijn in Nederland gewend om ook mooie rode fietspaden te fietsen. En ook dat het andere verkeer gewend is aan fietsers. Ja, en de situatie is in het buitenland toch echt anders.
11: Het is sowieso een drukke zomer voor de ANWB met 10.000 meldingen meer dan vorig jaar. Het is druk met bosbrandadvies, pechgevallen en mensen die ziek worden. Komt er nu echt vrede tussen Israël en terreurgroep Hamas? De Amerikaanse president Trump maakte bekend afgelopen nacht dat er een deal is. Hamas levert de wapens in. Israël moet zich dan terugtrekken uit Gaza. Terreurgroep Hamas heeft het plan bevestigd. De regering van Israël zou sceptisch zijn. Op papier geldt nu een vechtpauze tussen beide partijen, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Wereldvoetbalbond FIFA trekt zich niets aan van alle kritiek. En de bond gaat door met het omstreden plan om aandelen in toekomstige toernooien te verkopen. De Europese en Nederlandse bond zijn erop tegen en zeggen voetbal is niet te koop. En anders dreigen ze het volgende WK te boycotten. Volgens de FIFA is het plan verdraaid en verkoopt helemaal niemand het voetbal. Het is volgens hen juist bedoeld om andere bonden, zoals de UEFA en de KNVB, mee te laten profiteren. Binnenkort wordt erover gestemd. En meer voetbal, hij gaat het niet doen. Trainer Arne Slot, hij wil volgens meerdere media nu geen bondscoach van Oranje worden. Slot kiest voor het trainen van een voetbalclub in plaats van een land. Maar welke club dat wordt, dat is nog niet duidelijk. Slot werd laatst ontslagen bij Liverpool omdat het daar niet zo lekker liep. Ja, maar wie Koeman nu bij Oranje moet gaan opvolgen, dat is nog een raadsel. Michael Reiziger wordt genoemd de bondscoach van Jong Oranje. Het weer van Weerplaza, bewolking en wat regen in het noordwesten van morgen. Op andere plekken meer zon. Van noord naar zuid 21 tot 28 graden.
13: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
10: Yes, goedemorgen. Laatste werkdag voor het weekend. Welkom op de vrijdagochtend met zometeen Dr. Hook. En dit is ABBA. Ja.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: En time flies, het is alweer de laatste dag van de maand juli vandaag. Vrijdag de 31ste, Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Morgen is het de dag, de Kennel Parade in Amsterdam. En dan staat ze ook in de AFAS Live, niemand minder dan Madonna. Maar zal dat nou het enige zijn wat ze gaat doen op die bijzondere dag? Nou, veel fans van Madonna denken van niet. Want het gerucht gaat dat ze naast dat optreden voor 6000 mensen in de AFAS Live toch ook wel even op gaat duiken op zo'n boot tijdens de Kennel Parade. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Morgenmiddag dan varen al die boten weer door de grachten van Amsterdam. Gaan we het zo meteen ook nog even over hebben met Ellie Lust, die uiteraard ook van de partij is daar morgen. Dan voetbal, de Johan Cruijffschaal, die vormt traditioneel de officiële aftrap van het nieuwe Nederlandse voetbalseizoen. Aanstaande zondag 18:00 neemt AZ het in het Philipsstadion in Eindhoven op tegen regerend landskampioen PSV. En in het nieuwe seizoen van de Eredivisie zijn er een hele hoop nieuwe regels. De scheidsrechter gaat tot 5 tellen als het vermoeden bestaat dat er tijd wordt gerekt bij een doeltrap of inworp. Zodra de arbitrage het wisselbord heeft getoond, moet de speler ook binnen 10 seconden via de kortste route het veld verlaten. En de VAR mag komend seizoen ingrijpen wanneer een speler onterecht een tweede gele kaart krijgt. Eerder was dit alleen bij een rode kaart. En ook persoonsverwisselingen die mogen worden gecorrigeerd. Nou, het belooft in ieder geval weer spannend te worden. Laat alvast maar weten wie jij denkt dat er kampioen gaat worden. Kan je doen via de Joe-app. En er is veel meer voetbalnieuws. Reden genoeg om over 4 minuutjes weer even bellen met vriend van de show, voetbalanalist Kees Kwakman. Dat zometeen. Eerst even schakelen met Martin. Goedemorgen, Martin.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij bent bezig om laadpalen te installeren.
2: Jazeker.
1: En waar ben je dat aan doen?
2: Wij doen dat in Sneek op dit moment.
1: En bij mensen thuis of gewoon in de straat?
2: Dit is bij een bedrijf, op een bedrijventerrein, zeg maar.
1: Oké, en wordt het al moeilijker? Want er zijn een hoop problemen met het stroomnet. Kom jij vaak tegen dat het gewoon niet kan / mag op die plek?
2: Nou, nog niet. Maar ja, dat hoor je natuurlijk al in de media allemaal en zo. En tot nu toe hebben wij nog genoeg werk in ieder geval.
1: Gelukkig maar, tot nu toe. Ja, nou ja, het is ook fijn. Ja, ik heb thuis ook een laadbouw. Ik ben er heel blij mee.
2: Gelukkig, belangrijk.
1: Ja, is belangrijk. Ja, heerlijk, lekker stekkeren. Martin, terwijl jij die laadpalen aan het installeren bent, ben je gezellig aan het luisteren naar ons. Waarvoor dank. Ik liet jou net de 3 noten horen. Nou, het waren er niet echt 3. Het was het begingilletje aan het begin van het liedje. En jij hebt op basis daarvan al het liedje herkend. Het gaat om dit fragment. Weppa! Ja. Weppa! Welk liedje is dat, Martin?
2: Ja, dat is natuurlijk Ricky Martin met Undo Stress Maria.
1: Wat leuk trouwens, ik heb nu pas door dat Martin gaat winnen met Ricky Martin. Maar je krijgt van ons een Koen en Sander Show pakket. Gaan we opsturen. ZSM, werk ze vandaag.
2: Werk ze, dankjewel. Weppa!

Martin, Uno Stress Maria hoorde je bij Joe in de ochtendshow. Vanochtend belangrijk nieuws, want waar heel Nederland dacht dat Arne Slot wel de nieuwe bondscoach van Oranje zou gaan worden, is dat niet zo. Nou, dan kunnen we maar één dingetje doen en dat is even bellen met onze vriend van de show, voetbalanalist Kees Kwakman.

0: Ja, Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo net na het WK. Je hebt een drukke tijd gehad. Je bent lekker op vakantie. Waar hang je uit?
1: Ik ben op dit moment in Luxemburg. Mooi is het daar trouwens, Luxemburgstad. Ik was er nog nooit geweest.
0: Ja, is mooi, zeker.
1: Ja, is echt mooi, ja. En we reizen nog door naar België vandaag, naar de grote dierentuin. Ja, en dan gaan we toch wel weer rustig aan richting huis. Want ja, het seizoen gaat wel weer beginnen, jongens. Dus even 2 weekjes niks gehad. Maar nu moeten we ons weer richten op het voetbal.
0: Ja, en er is ook gelijk een hoop voetbalnieuws al te melden. Dus we dachten, laten we jou toch eventjes bellen. Ook nu Koen en Sander op vakantie zijn. Want ja, de zoektocht bijvoorbeeld naar een nieuwe bondscoach, die is druk gaande. Arne Slot heeft laten weten dat hij niet gaat doen. Michael Reiziger wordt nu genoemd. Wat vind jij van die keuze?
1: Nou, ten eerste dat Slot het niet gaat doen, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk, hè? Maar meer omdat we denk ik allemaal vonden dat dat gewoon de beste keuze was. We wilden dat heel erg graag. Maar ik snap hem ook wel dat hij... Ja, hij vindt het toch nog even iets te vroeg. En hij krijgt vast wel hier en daar wat mooie aanbiedingen voor mooie clubs. Ja, en Reiziger, dat, ja, je bent natuurlijk heel erg geneigd om te zeggen... Jeetje jongens, Michael Reiziger, hè? Moeten we dat nou... Want ja, qua uitstraling dat is dat niet zo geweldig. Maar ja, weet je, je moet hem ook wel gewoon de kans geven. En kijk eens naar de twee finalisten van het WK, afgelopen WK. De trainers, Argentinië en Spanje, waren ook gewoon eerst assistentcoaches en coaches van lagere teams bij hun bonden. Argentinië en Spanje. Dus ja, waarom niet? Misschien gaat het wel hartstikke goed werken. Je moet ook gewoon iemand wel een kans geven, vind ik.
0: Maar er zijn ook wel een hoop mensen, denk ik, die zich er niet aan willen branden. Want ja, als bondscoach van Nederlands elftal, bakken kritiek krijg je altijd over je heen.
1: Zeker. En je moet ook maar kijken, wat zijn de andere opties dan? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel coaches die we, of het nou Peter Bos is of Ten Hag wordt natuurlijk genoemd. Ja, die hebben gewoon een baan. En die zijn denk ik niet haalbaar. Dus ik denk ook echt wel dat ze bij de KNVB hebben gedacht, we willen Peter Bos, bij wijze van spreken. Maar ja, die komt gewoon niet. Dus... Je moet ook kijken, wat is er dan voorhanden en welke andere opties zijn er? Ze kennen Michael Reiziger, ze weten hoe die werkt. Ja, of dat gaat werken, ja, ik weet het ook niet. Maar ja, wat ik al zeg, ik ben er ook wel van om iemand wel gewoon een eerlijke kans te geven. En om niet van tevoren dan te gaan roepen, jongens, dit wordt helemaal niks. Ja, we moeten het afwachten.
0: Hoe denk je dat Peter Bos hier nu naar kijkt dan? Nou, had hij toch niet bondscoach willen worden?
1: Ja, maar ja, dan had de KNVB dat gewoon eerder voor het WK moeten regelen. Ze hebben natuurlijk gezegd, wij kijken pas na het WK naar een eventuele opvolging van Ronald Koeman. Dat vond ik eerlijk gezegd een beetje gek. Want ik denk dat het gewoon sowieso tijd was om afscheid te nemen van Koeman na zo'n periode. Je had ook privé natuurlijk met zijn vrouw een aantal dingen. Dus je kon dit eigenlijk wel zien aankomen dat dit zijn laatste termijn was. Ja, dan had je gewoon eerder bij Peter Bos aan de bel moeten trekken. En ja, nu zei PSV natuurlijk, ja, wat ga je doen, Peter? We willen dat je een beslissing maakt. Ja, en dan verlengt hij zijn contract. Ja, dan is het natuurlijk ook logisch dat PSV zegt, we gaan nu niet meer na het WK zeggen, Peter, jij mag bondscoach worden. Ik denk dat Peter Bos het ooit natuurlijk wel heel graag wil worden. En misschien ook wel had hij het nu wel gewild, maar... Ja, soms lopen dingen niet, komen ze niet helemaal samen. Dus die richt zich op die Johan Cruijffschaal zondag. Hè?
0: Ja, ik wou zeggen, ja, laten we er even op vooruit blikken. Want dat speelt ook dit weekend. Ja, de Johan Cruijffschaal, Peter Bos PSV, die doet mee tegen AZ. Wie gaat er vandoor met de winst? Wat zie jij in je glazen bol daarbij, Kees?
1: Nou ja, ik ben wel heel benieuwd. Want er is niet, bij AZ is niet zo heel veel veranderd. Nou ja, een van de betere spelers is natuurlijk naar PSV, Mijnans. Maar AZ die heeft dat altijd wel weer op orde. Die hebben hun lijstjes dan alweer klaar. Die hebben wel hier en daar een goede keeper hebben ze gehaald van Go Ahead. Jari de Busser. Dus als het op penalties aankomt, dan geef ik AZ de beste kans. Ja, als je dan bij PSV kijkt, die hebben dan toch wel weer met Van Bommel die terug is. En Plea die terug is. De jongens van het WK die komen langzaam terug. Met Til bijvoorbeeld. Ik denk dat we strafschoppen gaan nemen. Dat het toch een gelijkspelletje gaat worden.
0: Oké, dat zie jij in je glazen bol voor deze zondag. Hey, en even grofweg, na de Johan Cruijffschaal begint de Eredivisie. Wie gaat er met het kampioenschap vandoor?
1: Oh ja, dat is een hele vroege vraag. Ik geloof dat Ajax wel goed speelt, toch? In die Conference League. Hè, heb ik begrepen. Dat ze dat voor je verdiend aan lekker hebben weggetikt. Nee, ja, ik heb geen idee. Ja, ik denk dat PSV weer de grote favoriet is. Al moet daar achterin wel wat bij, hoor. Daar blijven ze wel heel kwetsbaar. Laat ik vooral hopen dat het een veel spannendere competitiestrijd wordt. En titelstrijd. Want Ja, dat was natuurlijk met name vorig jaar ook helemaal niks aan. Dus laten we daar vooral op hopen.
0: Nou, jij bent weer helemaal opgeladen zo na het WK in je vakantie. Om dat allemaal weer te gaan volgen. Onder andere voor ons. Kees Kwakman, dankjewel. Lief dat je even tijd wilde maken voor ons op je vakantie.
1: Muscle.

0: en Crush hoorde je bij Joe. Zometeen even bellen met Elust over de Canal Parade. Die is morgen in de grachten van Amsterdam. Of op de grachten van Amsterdam. Kijk hoe zij die dag gaat beleven. Wat ze aan gaat trekken. Ben ik ook wel benieuwd naar trouwens. Hoor je zometeen. Ook nieuws van 8:30. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voetbalicoon overleden. Zometeen meer details. En dan ook het avontuur in ons land van een puberale pinguïn.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Erfzaak.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Welkom bij de Verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Mackie anders doet.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Het is 8:30. Goedemorgen, het weer van Weerplaza. In het noordwesten grijs, lokaal wat regen. Het wordt op andere plekken meer zonnig. 21 tot 28 graden maximaal vandaag. Op de weg is het nog altijd lekker rustig. Overal doorrijden. Goeie reis. En dan aangeschoven voor het laatste nu.nl nieuws. Mart Grol.
18: Goedemorgen. Lekker even fietsen op vakantie. Dat gaat lang niet altijd goed. Er zijn volgens de ANWB deze zomer opmerkelijk veel fietsongelukken in populaire Europese vakantielanden. Iedere week belanden tientallen fietsende Nederlanders in een buitenlands ziekenhuis met botbreuken en verwondingen aan hun hoofd. Nou, hoe dat kan, ze zijn in het buitenland vaak niet zo gewend aan fietsers in het verkeer, denkt de ANWB, dus moet regelmatig worden uitgeweken en dan zit een ongeluk natuurlijk in een klein hoekje. Dan dubbel voetbalnieuws. Eerst de dood van een voetbalicoon in Italië. Oud AC Milan-speler Franco Baresi. Hij is overleden, hij was 66 en hij was een lange tijd ziek. De oud-verdediger was de aanvoerder van de zogenoemde gouden generatie met Nederlanders als Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Ze pakte veel prijzen en Baresi werd in Italië in 1982 met Italië wereldkampioen. Er is ook een update over dat FIFA-plan om aandelen in de toekomstige toernooien te gaan verkopen. De Wereldvoetbalbond heeft gereageerd en zegt: niemand gaat het voetbal verkopen. Het idee is juist om andere voetbalbonden mee te laten profiteren met wat er dan in het laadje komt aan geld. Maar veel bonden zijn juist tegen dit plan. De Europese en Nederlandse bonden die dreigen zelfs met het boycotten van het volgende WK. Nou, binnenkort wordt er gestemd over dit omstreden plan dus van de FIFA. Dan een ontsnapte pinguïn, die is weer terug in vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Die jonge pinguïn had wat puberale trekjes, ging er gisteren ineens vandoor en ontsnapte. Hoe dat kon is nog een raadsel, maar het dier kwam terecht in een sloot. 8 kilometer zwom die pinguïn tot een sluis in Roelofarensveen. En daar is hij gisteravond gevangen met een schepnet. Het gaat goed met dat dier. En volgens Avifauna zijn jonge pinguïns wel vaker een beetje nieuwsgierig en dus een recalcitrant. Maar het was wel een heel uitzonderlijk puberaal avontuur.
17: Nou, 8 kilometer gezwommen, dat is een stuk verder dan zijn verblijf.
18: Ja, ik doe het hem niet na.
17: Dat sowieso niet. Nee.
18: En tijdens de zomervakantie spelen veel mensen een spelletje, potje kaarten, rummy cup of bijvoorbeeld Stratego. Je probeert dan de vlag van je tegenstander te veroveren terwijl je bommen ontwijkt op dat spelbord en ook een aanvalsstrategie maakt. Duurt uren, dus zeker niet alleen een spelletje voor een regenachtige middag in de herfst. Dit weekend is in Leiden het wereldkampioenschap Stratego. 72 spelers uit 12 landen nemen het tegen elkaar op. En Nederland levert van oudsher de beste spelers. Staat vanmorgen in de Telegraaf. Dus het worden nog spannende potjes daar.
17: Ik heb heel veel bordspelletjes bij mij op zolder liggen. Stratego ligt er ook bij. Maar ik heb het al jaren niet gespeeld. En het stomme is dat als je het een paar jaar niet gespeeld hebt, dat je ook echt vergeten bent hoe het ook alweer moet.
18: Ja, iets minder met bommen en vlaggen. Ja. En inderdaad, ik ben ook niet zo goed in.
17: Ik zit niet
18: in.
17: Maar jij zegt dat het urenlang duurt. Serieus, voor mij duurde een potje bij mij max een half uurtje.
18: Hoor. Oh, echt?
17: Of ik gaf het gewoon snel op. Dat kan ook.
18: Gooi je het bord om?
17: Ja, uit woede. Ja. Uit woede. Oké, Mark, dankjewel, hè? Yes.

0: Rita Meijer en Why, Tell Me Why, hoorde je bij Joe. Nou, gelijk al even toepasselijk met het volgende onderwerp, want Amsterdam kleurt deze maand helemaal in de regenboog. En morgen is het zover, het hoogtepunt, de botenparade van Pride, dit jaar extra groot, want het is zelfs World Pride. Heel veel mensen, een en al kleur, muziek en liefde. En een van al die mensen die daarbij is en ook ambassadeur is van World Pride 2026, is Ellie Lust. Ellie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin, hallo.
0: Nou, neem ons eerst even mee, voor iemand die nou nog nooit bij die parade is geweest, van al die boten in de grachten van Amsterdam. Wat kan je verwachten?
1: Dat is een gemis.
0: Een
1: je
0: gemis?
1: Moet echt, ja, je moet niks, maar als je daar bent, het is zo'n zee van liefde. Zoveel mensen die daar aan de kant staan, die blij zijn. Het is echt een hele leuke feestdag. En het is ook een dag die heel inclusief is. Dus het is een dag voor iedereen. Je ziet in de trein zie je ook groepen vriendinnen uit het oosten van het land die helemaal lekker uitgedost een dag naar Amsterdam komen. Of een gezinnen die het leuk vinden om daarbij te zijn en mee te maken. En als je op een boot staat en je gaat voor het eerst onder die eerste brug door, want je hebt er ruim 20 waar je natuurlijk onder doorvaart. Ja, dat moment, dat is echt kippenvel. En dat kippenvel blijft ongeveer 3 uur lang op je armen staan dan.
0: En welke boot ben jij te vinden dan morgen?
1: In de juryboot.
0: De juryboot?
1: Ja, nou dat is een... Cornald Maas heeft elk jaar de leiding over de jury. Omdat er ook gejureerd wordt. Er wordt het thema van dit jaar is unity, hè, dus verbinding, verbondenheid. Dus de boot die dat thema het beste verbeeldt, krijgt een prijs. Er is een prijs voor de boot met het beste statement, dus de beste boodschap. Dus dat gaat meer over activisme. Dat staat dan weer los van het thema. En dan is er ook nog gewoon beste vormgeving, dus de mooiste boot in. En al die categorieën is een top 3. En dus ik vind het eigenlijk heel leuk en heel eervol om een keer samen met Cornald en nog 3 anderen daarover te mogen beslissen.
0: Ja, en de Pride is ook meer dan een feestje. Het is ook een protest. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, we zijn er nog niet, hè. Dus er zijn natuurlijk, zeker in de afgelopen tijd, zijn er in vele landen, het is World Pride, is wetgeving strenger geworden. Dus het is nog strafbaarder om homoseksueel te zijn. In ruim 60 landen is het nog strafbaar. Dan gaat het over geldboetes, het gaat over lijfstraf, het gaat over gevangenisstraffen en soms zelfs levenslang. En dan zijn er ook nog ruim 10 landen waar de doodstraf staat op homoseksueel zijn. Dus er valt nog heel veel te doen in de wereld. Als je kijkt naar de polarisatie tussen mensen, hoezeer mensen gaan kijken naar de verschillen, terwijl we zoveel gemeen hebben met elkaar. Wat er vorige weekend in Berlijn is gebeurd, is natuurlijk afschuwelijk. Dus ja, ik denk dat het zichtbaar zijn en laten zien dat mensen goed zijn zoals ze zijn, dat misschien wel van levensbelang is nu.
0: Ja, en inderdaad, afgelopen weekend, je vertelde het al even, toen was die aanslag in Berlijn. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, heeft ook bekendgemaakt dat er daardoor extra veiligheidsmaatregelen zijn. Daar weet jij vast ook wel wat van, want jij bent jarenlang ook politieagenten geweest eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat is er qua veiligheid gedaan dan morgen?
1: Ja, maar de politie gaat niets zeggen over veiligheidsmaatregelen, want dan kun je nieuwe veiligheidsmaatregelen nemen. Maar wat al bijvoorbeeld al heel zichtbaar is, dat bijvoorbeeld bij straatfeesten de grote betonblokken zijn geplaatst. Dus dat is natuurlijk, heeft alles te maken met het voorkomen van een voertuig wat een menigte in kan rijden. En voor elk groot evenement in Amsterdam is een SGBO. En dat is een staf grootschalig bijzonder optreden. Dat gaat ook over 4 mei en 5 mei en Koningsdag en noem alle grote momenten maar op. En dat is eigenlijk een team wat, wat op informatiegebied, wat op opsporingsgebied, wat op communicatiegebied eigenlijk al maandenlang bezig is om dit goed voor te bereiden. Dus Pride begint voor de politie niet vorige week. Pride begint eigenlijk al een paar maanden geleden. Net als al die andere grote evenementen.
0: Nou, ze zijn in ieder geval goed voorbereid. En hopelijk is er niemand wat geks van plan sowieso morgen.
1: Dat is wel spannend, vind je niet?
0: Ja, ik vind het altijd spannend. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, dit is echt zo'n evenement waar je wel verwacht dat er toch ineens een keer iets vervelends, echt vreselijks gebeurt. En
1: ja,
0: gelukkig, dat is in Nederland nog nooit gebeurd. Maar ja, laten we dat zo houden.
1: Maar op het randje, Edwin, want in 2018, even een klein geschiedenislesje, is er een aanslag voorkomen. Want toen was er een jihadgroep uit Arnhem die dus een aanslag wilde plegen tijdens Pride Amsterdam met Kalashnikovs, met bomvesten, met een autobom. En dat is toen, er is toen een infiltrant geweest. En die is in die groep gekomen. En tijdens eigenlijk een wapentraining in een vakantiehuisje in Weert is een antiterrorisme eenheid daar toen naar binnen gestapt en heeft die groep opgepakt. De leider van die groep heeft toen 17 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar ik denk dat daar toen echt iets vreselijks is voorkomen.
0: Ja, nou, gelukkig maar inderdaad. Ja. Laten we even gezellig houden dan ook. Want ja, wat ga je aantrekken morgen, Ellie? Wat heb je aan op de juryboot?
1: Nou, ik ben nog een beetje aan het nadenken daarover. Maar het wordt een prachtige dag. Het wordt lekker weer. Ja. Het wordt niet zo heet. Hè? Een gaatje of, graadje of 23. Dus ik denk dat... ik denk een lichte broek. En ik heb een hele leuke blauwe blouse met allemaal gekleurde hartjes daarop. Dus ik denk dat dat mijn outfit wordt.
0: Oké, nou top. Dan kunnen we je daar sowieso aan herkennen. Als we je nog niet herkenden, sowieso, Ellie. En Madonna... daar

0: En Return of the Mac.
1: De drie noten.
0: Zometeen de Joe Singalong. We gaan een uur lang meezingen met het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. En ik ga je nu het begin laten horen van een van de liedjes die zometeen voorbij komt in de Joe Singalong. Herken jij hem op basis van het introotje, die eerste seconde van het nummer? Meld je dan eventjes in de Joe-app. Kun je een Koen en Sander Show pakket verdienen. En we doen er ook nog een lekker kussen bij, zodat je heerlijk kan slapen. Dus wil je dat winnen? Luister goed, dit is de opgave. Ja, prachtig liedje. Heel mooi, heel mooi. Welk liedje is het? Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Je hoort hem zometeen, net als het laatste nieuws. En dat heeft Mart.
2: Goedemorgen. Rouw om de dood van een voetballegende en waarom droogte voor een hogere prijs aan de pomp zorgt.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Even bollen. Iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit is Joe. 8:01, zometeen de Joe Singalong. Eerst het nieuws met Mart Grol.
12: Goedemorgen. Droogte aan de pomp. Want door droogte kan tanken regionaal duurder gaan worden, schrijven meerdere media. Door de lage waterstanden kunnen schepen veel minder lading meenemen. En ondertussen is het Twentekanaal dicht en daardoor krijgen opslagplaatsen in het oosten van ons land minder voorraad. En dus moet benzine en diesel uit bijvoorbeeld het westen komen. En dat kost natuurlijk extra tijd en dus geld. Als het niet snel veel regent, zijn sommige pompen bang dat ze zonder brandstof komen te zitten. De politie in Kampen in Overijssel onderzoekt een brand in de kelder van een wooncomplex. Hoe die brand is ontstaan. Door dat vuur zijn bewoners van zo'n 60 appartementen geëvacueerd. Ze moesten afgelopen nacht hun huizen uit. De veiligheidsregio over deze mensen bij RTV Oost.
13: Wij verwachten dat de bewoners eigenlijk nu binnen een hele korte tijd, een uur, twee uur, weer terug kunnen naar hun appartement.
12: Ja, want de brand is inmiddels uit. De Spaanse premier gaat vandaag naar Ceuta, het stukje Spanje dat vastzit aan Marokko, waardoor asiel kan worden aangevraagd in de EU. Duizenden migranten bestormden Ceuta gisteren. Ze gingen massaal hekken over en er vielen zeker 18 doden. Rechtse politici in ons land veroordelen de migrantenstorm. Ze noemen het een invasie en willen dat Europese grenzen beter worden beveiligd. Spanje heeft tientallen militairen naar het gebied gestuurd. En de Italiaanse voetballegende Franco Baresi is overleden. Hij was ziek en werd 66. Baresi speelde meer dan 700 wedstrijden voor AC Milan en was echt een icoon van die club. En aanvoerder ook van de gouden generatie. Onze voetbalverslaggever Stan Wachtman over Baresi.
14: Baresi speelde 20 jaar voor AC Milan en in die periode won hij 3 Europacups en 7 landstitels. Ja, en Baresi was bij Milan natuurlijk jarenlang teamgenoot van de gouden 3 Nederlanders, Gullit, Van Basten en Rijkaard.
12: En samen pakten ze veel prijzen en Baresi won ook nog het WK met Italië in 1982. Het weer van Weerplaza, buien vandaag, vanmorgen in het noordwesten, ook daar kans op onweer. Vanmiddag overal kans op een bui, tussendoor ook zon vandaag hoor, 21 tot 28 graden.
15: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
11: En altijd lekker een beetje Lion King, Hakuna Matata, Jimmy Cliff. Hoor je zometeen ook Frank Sinatra komt eraan. En hier is Elton John.

0: Elton John aan het begin van de nieuwe Joe Singalong. You're the I'm Still Standing.
1: De Joe Singalong. Elke ochtend meezingen met Joe.
0: En we spelen ook de drie noten. En ik heb onder andere een appje gehad van Ruby. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent druk aan het werk. Wat doe je precies?
2: Ik ben financieel medewerker bij de gemeente Os.
0: Bij de gemeente Os, oké. Okay. En je duikt in alle financiën die daar gebeuren?
2: Ja, onder andere.
0: Onder andere, oké. Okay. En halve dag op vrijdag?
2: Gewoon een hele dag.
0: Ja, een hele dag? Ik dacht dat de meeste gemeentes op vrijdagmiddag lekker de deur dichtgooiden.
2: Ja, misschien wel, maar deze niet.
0: Niet in Os, oké. Okay.
2: Niet in Os.
0: Ruby, het is een hele bijzondere editie eigenlijk van de drie noten. Dat komt omdat ik twee antwoorden heel veel heb binnengekregen. Eigenlijk redelijk 50-50. En dat is niet zo gek, want ze lijken echt mega op elkaar. Het gaat om dit liedje. Ja, welk liedje denk jij dat het is?
2: Een van de mooiste nummers die er is. Het dorp van Wim Sonneveld.
0: Ja, precies. En weet je welke ik ook heel vaak heb binnengekregen?
2: Art Garfunkel.
0: Ja, sorry?
2: Oh, nee. Nee, Art Garfunkel. Nee, ik dacht Rob de Nijs, maar Art Garfunkel. Inderdaad, van Bright Eyes.
0: Bright Eyes. Ja, maar ik ga hem even laten horen. Dit is Bright Eyes. Ja, niet normaal inderdaad. En dit is het dorp. Dit is echt inderdaad helemaal niet gek dat mensen dat denken.
2: Ja, dat klinkt heel hetzelfde.
0: Heel erg hetzelfde. Ja, nou goed. Het goede heb jij geraden in ieder geval. Wim Sonneveld, het dorp 1974 was het goede antwoord. Jij krijgt van mij een Koen en Sander Show pakket. En we doen er ook een kussen naar keuze bij van Beter Bed.
2: Oh, superleuk.
0: Werk je nog vandaag? En ik ga Wim Sonneveld even helemaal draaien.
2: Ja, hartstikke mooi. Dank je wel.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Diederik in de app. Die zegt, hoi Edwin, ik ben onderweg naar een marktplaatsafspraak. Ik ga mijn allereerste bootje zo ophalen. In mijn hoofd heb ik hem al 100 keer gekocht. Maar ik moet natuurlijk het hoofd nog een beetje koel houden om te proberen of wat van de prijs af te krijgen. Nou, lekker hoor Diederik. Succes en lekker varen met dat mooie weer. Zometeen genieten wij in de Joe Singalong van Bonnie Tyler met It's a Heartache. Maar eerst Britney Spears. Dit is Sometimes.

0: Bonnie Tyler in de Joe Singalong. It's a heartache, hoorde je. Nieuws van 9:30 is onderweg. Dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen met het laatste nieuws. Want er komt een grote staking aan in ons land. Details krijg je over een paar minuten. En wat doe je als een apparaat kapot is? Vervangen of repareren? We gaan het er zo over hebben.
0: En de Joe Singalong gaat verder onder andere met Roberto Giacchetti. En I Save the Day en ook de scene. En iedereen is van de wereld. Staat klaar.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Het is 1:30. Het weer van Weerplaza. Wisselvallig, soms een buitje. Kan ook onweer bij zitten. Van noord naar zuid 21 tot 28 graden vandaag. En gelukkig ook af en toe een zonnetje erbij. Het verkeer dan door Flitsmeister. Niks aan de hand. Goeie reis. En dan het nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
13: Goedemorgen. Er komt weer een grote OV-staking aan. Woensdag 9 september ligt volgens vakbond FNV alles plat. Wordt zojuist bekend. Het is een protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En meer hoor je zo meteen in het nieuws van 10 uur. Een volle tank kan regionaal duurder worden door de droogte, schrijven meerdere media. Door de lage waterstanden kunnen schepen minder brandstof meenemen. Ook zit het Twentekanaal dicht en daardoor moeten brandstofbedrijven in het oosten van het land hun benzine en diesel bijvoorbeeld uit Amsterdam halen. Kost natuurlijk allemaal extra geld. Als het droog blijft, wordt zelfs niet uitgesloten dat lokale pompen zonder brandstof komen te zitten. Het is een drukke zomer voor de ANWB. Drukker dan vorig jaar met ruim 10.000 meldingen meer. Er komen vragen binnen over medische dingen zoals ontstekingen of infecties. Maar ook allerlei pechgevallen met auto's, campers en caravans die stranden. Steeds vaker ook in Noord-Europa, vertelt de ANWB.
14: Dat heeft een beetje te maken met het vakantiegedrag van Nederlanders. Dat die toch vooral in de juli en augustus maanden de hitte proberen te mijden. En andere vakantiebestemmingen zoeken.
13: In het koelere noorden dus. Ook bellen steeds meer mensen die gevallen zijn met de fiets of juist advies willen over natuurbranden. De drie terreurverdachten die deze week zijn opgepakt horen vandaag of ze langer in de cel blijven. Het gaat om tieners tussen de 16 en 19 jaar. Ze werden woensdag opgepakt tijdens invallen in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. En dat was schrikken voor de buren, hoorde Hart van Nederland.
15: Het was een hele harde knal, maar ik wist niet wat er aan de hand was.
16: Ja, daar schrik ik van, ja. Dat er overal hier, her en der rondwoont.
13: Drie jongens en mannen zijn gearresteerd vanwege een terreuronderzoek, maar waar de drie precies van verdacht worden is nog onduidelijk. En is je blender, laptop of wasmachine kapot, dan moeten fabrikanten meer doen om je te helpen met repareren. Dat is het idee achter een nieuwe Europese richtlijn die vandaag ingaat. Het moet de enorme berg elektronisch afval kleiner maken. Bedrijven moeten apparaten sneller en goedkoper laten maken en onderdelen ook langer bewaren. In ons land moet deze richtlijn nog wel worden omgezet in een wet. De vraag is wel of wij consumenten het allemaal wel willen, want volgens experts kopen we toch liever iets nieuws als iets stuk gaat.
12: Oké, okay, dankjewel Mart.
17: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
12: En iedereen is van de wereld van de scene zometeen. Ook gaan we op de Duitse tour met Peter Maffay naar Alberto Sacchetti en I Save the Day.

sing-along. Nou, het lijkt wel of iedereen op de wereld morgen in de auto stapt om op vakantie te gaan. Of om terug naar huis te rijden. Want morgen wordt de drukste dag van het jaar. Het is dan de drukste zwarte zaterdag van 2026. Om de kans zo klein mogelijk te houden dat je in de file komt te staan. Bijvoorbeeld in Frankrijk wordt het advies gegeven om 5 uur 's nachts weg te rijden. Dat zou de beste vertrektijd zijn vanuit Nederland. Kort nachtje dus. Hè? Op tijd naar bed vandaag. En dan lekker uitgerust op vakantie als je nog moet gaan. Heel veel plezier, hè? Het zijn de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. En tussen 9 en 10 zijn het echt allemaal meezingers. Ik hoop dat je Duits ook een beetje op orde is. Mag je nu gaan bewijzen. Met deze van Peter Maffay. Dit is Doel in de Joe Singalong.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Zo, yeah! So, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Dit is jouw.
8: Het is bijna 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. Krijg je van Carné van den Brink.
9: Goedemorgen. Alles ligt plat in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat meldt vakbond FNV zojuist. Gaat dan om het spoor-, streek- en stadsvervoer. Het is een protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vorige maand was er ook al een landelijke staking in het OV, maar dat was alleen in de ochtend. Bijna kunnen ze weer terug naar huis, de bewoners van een appartementencomplex in het Overijsselse Kampen. 60 woningen werden daar vannacht ontruimd. Er was namelijk brand in de kelder van het gebouw. De schade valt mee, dat zegt de brandweer bij RTV Oost.
10: Alle 60 woningen zijn bewoonbaar. En alleen beneden in de kelderbox is dus brand geweest. En ja, die zal dan even wat niet bruikbaar zijn. Maar voor de rest, alle woningen zijn gewoon bewoonbaar.
9: Bij de brand raakte 1 iemand gewond. Bijna 50.000 migranten kwamen volgens Spanje in 1 dag tijd Ceuta binnen. Dat is het stukje Spanje dat vastzit aan Marokko. En daar kunnen ze asiel in de EU aanvragen. Migranten klommen afgelopen 24 uur massaal over hekken of zwommen er omheen. Daarbij zijn zeker 18 mensen omgekomen. Spanje heeft nu tientallen militairen naar het gebied gestuurd. Ja, en veel reacties na het nieuws dat de Italiaanse oud-topvoetballer Franco Baresi op 66-jarige leeftijd is overleden. Ruim 700 keer speelde hij voor AC Milan. En die club zegt verdrietig te zijn. Baresi was de aanvoerder van de zogenoemde gouden generatie met Nederlanders als Gullit, Van Basten en Rijkaard. En Gullit heeft op Instagram een foto van hem en Baresi gedeeld met daarbij de tekst: voor altijd mijn kapitein. En samen pakten ze veel prijzen. En Baresi werd met Italië in 1982 wereldkampioen. Het weer van Weerplaza. Een wisselvallige dag met soms een bui. Ook kans op onweer. En zon en van noord naar zuid 21 tot 28 graden.
8: Dankjewel, Carné. Dan de verkeersinformatie. Ik heb 1 vertraging. Flitsmeister meldt de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: Madonna, die morgen gewoon in Nederland is. Het gerucht gaat dat ze op een boot de parade meedoet in Amsterdam.

0: Queen, don't stop me now. Bij Joe, leuk dat je luistert. Ik ben Daniel. Ga je nog op vakantie? Doe niet wat 62% van de Nederlanders wel doet. Het is zo belangrijk dat ik het heb gegoten in een soort kopje.
1: Daniels dikke tip.
0: Dat is echt heel belangrijk. Een dikke tip. Je moet niet gebruik maken van een gratis wifi-netwerk. Ik zie je al zitten, lekker streamen, doomscroll op je bedje bij het hotel. Het kan zomaar eens zijn dat iemand in je hotel een nepnetwerk heeft gemaakt met dezelfde naam en zo je gegevens steelt. Het advies van de overheid: gebruik je mobiele data. En als dat niet kan, log nooit in met Google, Facebook, Apple account voor toegang tot de wifi. En doe geen bankzaken op de wifi van je hotel. Ik wil die vaak genoeg zeggen, hoeveel mensen er opgelicht worden. Wat goed in de gaten houden. Maar die data kost er ook allemaal niks meer, joh. Gewoon die telefoon leegtrekken, kan jou het schelen. Je luistert naar Joe met het beste uit de 70s, 80s, 90s. Ik heb Kim Wilde voor je. Die hoor je na TLC.

0: 1 bij Joe. Fantastische vrouw, die Kim Wilde. Ze komt weer naar Nederland, hè, volgend jaar om op te treden. En met dit weer, joh, ze zit de hele dag in de tuin. Wist je dat ze ooit een eigen tuinprogramma had? Een soort Rob Verlinde. Maar dan Kim Wilde uitvoering. Dus op YouTube zijn er nog allerlei filmpjes te vinden. Hier met de vingers in de aarde voeten, plantjes, muurtjes afbreken en zo allemaal. Heel grappig om te zien. Joe heeft het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Weet je dat er liefdesliedjes zijn die na 40 jaar nog steeds op bruiloften, verzoekplaten en zo allemaal te horen zijn? En ik heb er eentje die hoort in dit rijtje thuis. Je hoort hem zo.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we af alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: retour.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Het is 10:30 geweest. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen, A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 15 minuten. En dat geldt ook voor de A37. Rijd je van knooppunt Holsloot naar Meppen. Dan heb je daar die vertraging tussen Zwarte Meer en Duitsland bij de grens.
8: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: En een mooi liefdesliedje op de vrijdagochtend. Een van de mooiste misschien wel. Brian Adams.

allemaal. Op vrijdagochtend, mooiste ochtend van de werkweek. En de zomervakantie is op dit moment een beetje anders overal, hè? Misschien lig je nog heerlijk op een strandbedje met Joe in je oortjes. Misschien ben je met de caravan al onderweg naar huis. Of ben je alweer aan het werk. Of moet je vandaag nog even die laatste uurtjes volmaken. Hoe dan ook, weekend ligt voor je. 2 dagen waarop de wekker even mag uitslapen, de barbecue weer aan kan. En je dus nou straks weer in de lianen kan gaan hangen. De beste 70s, 80s.

Joey heeft echt de leukste luisteraars met de beste muzieksmaken. Alleen maar het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Even tijd voor wat goede disco. Dat is Summer bij Joe.

0: Gustave. Bij Joe, waar we alleen maar beste hebben uit de jaren 70, 80 en 90. En we zijn ook niet te bang om je te laten horen. Ik heb namelijk voor je Chris Norman, Susie Quattro en Stumbling In. Zometeen een van de grote hits van U2 komt eraan na het nieuws met Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Hey Daniel, ja, we mogen al een tijdje niet meer over de Merwedebrug. Maar daar wordt niet echt naar geluisterd.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Deze week in de bonus, AH Runder en AH Terra

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat, 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal, op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode punt paprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Yeah! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Dit is jouw. 11 uur, hier is het nu.nl nieuws met Carné van den Brink.
6: Goedemorgen.
7: Vrachtwagens en touringcars blijven massaal over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat zegt Rijkswaterstaat. Afgelopen dagen gebeurde het 8000 keer. En dat terwijl vrachtwagens tijdelijk niet meer over die brug heen mogen, omdat die is verzwakt. Chauffeurs kunnen er ook een boete van €500 voor krijgen. Ga je vaak met het OV? Zet woensdag 9 september dan maar in je agenda. Dat is weer een landelijke stakingsdag. Het gaat dan om een spoor-, streek- en stadsvervoerstaking. En alles zou dan plat liggen. Dit is een actie van vakbond FNV vanwege de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Vorige maand was er ook al een landelijke staking in het OV, maar dat was alleen in de ochtend. Opluchting voor duizenden mensen in het zuidwesten van Frankrijk. Ze mogen weer terug naar huis. 200.000 mensen moesten tijdelijk weg vanwege natuurbranden in het gebied. Ook op het Griekse eiland Kreta moesten een hoop mensen hals over kop weg. En daar krijgt de brandweer wel steeds meer grip op het vuur. En als je een boek leent van de bibliotheek, dan breng je die meestal na een paar weken wel weer terug. Nou, in Australië duurde dat iets langer. Daar is het langste uitgeleende boek ooit in dat land eindelijk weer terug. 150 jaar was hij weg. Ja, een man had hem gevonden tijdens een renovatie van zijn huis. Het boek zat ingemetseld in een open haard. Ja, de boete is trouwens wel flink opgelopen. Omgerekend €17.000. Maar de vinder hoeft het bedrag waarschijnlijk niet te betalen, omdat hij niet de oorspronkelijke lener was. Ja, het weer van Weerplaza, een wisselvallige dag. Soms bui, kans ook op onweer. De zon ook nog. Dus 21 tot 28 graden. Ja, ik ben het niet gewend. Ja, dus valt mee. 28 graden.
8: Ja, zit weer in tweetje in de 20 hier.
9: Ja, dat doen we wel.
8: Ik kom wel weer goed. Ik begreep dat het volgende week ook wel weer eens 30 plus kan gaan worden. Verkeersinformatie dan bij Joe met de volgende melding. Het gaat om de vertragingen van een kwartier of langer. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland, 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A12. Als je rijdt van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. Vertraging daar 30 minuten.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: En de allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals U2, Sunday, Bloody Sunday.

Best uit de 70s, 80s en 90s. Dat is Joe met Phil Collins. Zometeen Something Happened on the Way to Heaven. En nog even, en het weekend is echt begonnen. Hè? Vanmiddag kan er in het noorden nog een bui vallen. In het noordoosten met een klap onweer. Maar voor de rest lekker zonnig. In Limburg kan het 28 graden worden. Het wordt alleen maar beter. Morgen volop zomers. Zondag nog warmer. En maandag kan het 33 graden worden. Dus, nieuw chloortabletje in het zwembadje. Wat nog veel te lang opstaat. Die barbecue zeker niet op vakantie sturen. En de radio maar even gewoon keihard aan. Voor Sunshine Reggae Laid Back bij Joe.

Mooi nieuws over Michael Jackson, want er gaat misschien nieuwe muziek uitkomen van Michael. Ja, niet gezongen door hem, maar hij heeft wel een heleboel liedjes geschreven. 6 tot 8 teksten voor liedjes liggen klaar. En nu wil die producent er iets mee gaan doen en hij zit te denken aan Janet Jackson. De vraag is, zit Janet Jackson ook te denken aan deze producent? Ja, met de film liep het ook al niet zo goed.

0: Mooi liedje, Bill Withers. And ain't no sunshine. Een andere Bill komt eraan. Bill Medley, samen met Jennifer Lawrence. Weet je dan over welk liedje ik het heb? Het komt uit die beroemde jaren 80 film inderdaad.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus alle

0: Bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: spel. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de

0: Nike anders doet.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Informatie bij Joe met de volgende meldingen. Flitsmeister komt met deze vertragingen van een kwartier of langer. Dus de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. Een kwartier extra reistijd. En de A12 als je rijdt van Arnhem naar Oberhausen. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is als je rijdt van Duiven naar de Nederlandse grens 40 minuten. Een verkeer richting Oberhausen wordt geadviseerd om om te rijden. Volg Nijmegen-Keulen A50, A73, A77 en rij zo Duitsland binnen.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: Goedemiddag. Oh, goedemorgen is het nog trouwens. 11:30. Ik zit er al in mijn lunch. Bel mij.

Met Joe hoor je tegenwoordig vrijdag, zaterdag, zondagavond om 7 uur 70's at 7, 80's at 8 om 8 en om 9 uur 90's at 9. Het liedje wat je net hoorde, dat zou wel eens een keer bij de 90's at 9 voorbij kunnen komen. Maar het zou ook bij de 80's voorbij kunnen komen, wist je dat? Dat klinkt het ineens zo.

Dit is het originele Cat Stevens, Wild World bij Joe. Met het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s de hele dag. Zoals grote namen van ABBA. En hier is Prince.

komen de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. We noemen het de Joe 80s Lunch. En als je het leuk vindt, kun je je favoriete Fleetwood Mac liedje even doorgeven. Gaan we zo starten met een van de grote hits van Fleetwood Mac. Zet maar in de app. Andere liedjes mogen ook, want de playlist gaan we vullen tot 1 uur... met alleen maar jaren 80. Yeah.

0: Wil je horen hoe het klinkt als een nieuwslezer live de studio inloopt? Hoor je hem?
1: Ja, Daniel.
0: Ellen, hallo.
1: Hoi, goeiedag. Nou, we zijn er hoor.
0: Oh, hoe hard moest je, heb je gerend?
1: Ik moest even een klein sprintje voor je trekken, maar we zijn er.
0: Oh, goed zo, goed zo, goed zo. Weet je ook wat er in het nieuws zit zo? Ben je papieren vergeten?
1: Nou, ik weet zeker wat er in het nieuws zit, want opnieuw heeft AI volledig zelfstandig een organisatie gehackt.
0: Oeh, meer zo in het nieuws.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: €30,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Met het nieuws van nu.nl en dat krijg je van Ellen Altena.
3: Goedemiddag, we gaan het allemaal merken. De landelijke staking in het openbaar vervoer in september. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend voor de reizigers. Maar volgens vakbond FNV is er geen andere oplossing.
4: Het is niet fijn natuurlijk staken, zeker niet voor de reizigers. Daarom konden we het nu ook zo vroeg aan, hè, dat mensen daar rekening mee kunnen houden. Maar ja, wij kunnen niet anders, vinden wij. Dus wij verwachten heel veel impact.
3: Op woensdag 9 september rijden er geen treinen, trams, bussen en metro's. Vakbonden leggen het werk neer vanwege de geplande kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Vrachtwagens en touringcars blijven massaal over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat zegt Rijkswaterstaat. Afgelopen dagen gebeurde het 8000 keer. En dat terwijl vrachtwagens niet meer over die brug mogen omdat de constructie verzwakt is. Chauffeurs die betrapt worden krijgen €500 boete. Spanje moet in actie komen. Dat vindt het kabinet over de situatie in de exclave Ceuta. Dat is een Spaans gebied in Afrika. Binnen een dag wisten bijna 50.000 migranten daar binnen te dringen. Bijvoorbeeld zwemmend via zee of door over hekken te klimmen. Volgens het kabinet moet Spanje doen wat nodig is om de grens daar weer te beschermen. En opnieuw heeft AI volledig zelfstandig organisaties gehackt. Het ging dit keer om kunstmatige intelligentie van het techbedrijf Anthropic. Dat werd nog getest, maar AI besloot op eigen houtje om de testomgeving te verlaten en dus andere bedrijven te hacken. En vorige week gebeurde iets soortgelijks ook al bij OpenAI. Dat is de maker van ChatGPT. Het weer van Weerplaza. In het noorden zijn er buien. Verder is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt 21 tot 28 graden.
2: Dankjewel, Ellen. Verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Melding voor de A2 Utrecht aan Bos tussen Nieuwegein en Everdingen. 40 minuten, de verbindingsweg daar is afgesloten. A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en Ketelbrug. Daar zit je op een half uur, komt door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duif en Beek. Ongeluk gebeurt daar. Naar verwachting is het tot 5 uur nog een drukte daar. 35 minuten over 10 kilometer op dit moment. A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 20 minuten aan extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Een hele goedemiddag. We starten de ethisch lunch met Fleetwood Mac. En dank voor de vele berichten via de Joe-app. De verzoeken voor Fleetwood Mac. Dave twijfelt tussen Go Your Own Way en Songbird. Jessie, Sophia, Sandra en Rosalind die gaan onder andere voor Silver Springs. Dat heb ik niet meer gehoord. Natalia kiest Go Your Own Way. Peter wil graag weer een Sarah horen. Esther en Dimitri vragen Seven Wonders. Nou, zoveel mooie liedjes hebben ze gemaakt. Maar degene die het meest is aangevraagd is ook de favoriet van Ineke.
6: Hey, goedemiddag. Daniel.
2: Hoi.
6: Dreams van Fleetwood Mac. Dat is echt wel een heel mooi nummer.
2: Ja, ook hè.
6: Ik zing mee. Dankjewel.

vind dit de beste periode voor de Pet Shop Boys. De jaren 80. Met Western Girls. It's a Sin. En deze Suburbia hoorde je in de Joe 80's Lunch. Dankjewel voor het aanvragen. Alleen maar hits uit de jaren 80 die je aanvraagt. Tot 1 uur via de app van Joe. Met zo Survivor, Eye of the Tiger. En eerst de zonnige gitaarklanken van de Gypsy Kings. Is

Ja, we kunnen elkaar wel op het gezicht slaan. Knockout proberen te mappen omdat het een boksliedje is uit Rocky. Maar we kunnen ook wat positief nieuws doen over de tijger. Er komen er steeds meer. In Nepal is het aantal tijgers verdriedubbeld dit jaar. Ja, ik kan het ook laten liggen, maar denk ik roep het even. Je luistert naar Joe Eat His Lunch. Hier is Janet Jackson.

0: en schreeuw als je zin hebt in het weekend. Oh, wat een flauw DJ-grapje was dat. Terrence Stradami, Wishing Well bij Joe. Met het lekkerste uit de jaren 80. Tot 1 uur de Joe 80's Lunch met een klein woordquizje. Welk nummer hoort bij de woorden Guilty Feet? Dat liedje hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Welkom.
13: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Nee!

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.

0: Tour. Goedemiddag, je luistert naar Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Er staan vertragingen van 20 minuten of langer. Op dit moment op de A1, als je rijdt van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, een vertraging van 20 minuten. A6, Lelystad Emmeloord, tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Er is een ongeluk gebeurd daar, 50 minuten extra reistijd. Dan de A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Duiven en de Nederlandse grens. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tot een uur of 5 is waarschijnlijk de weg daar gestremd. Nu 35 minuten extra reistijd. En dan is er over de A12 nog even te melden dat je beter kan omrijden. Wil je richting Oberhausen, volg Nijmegen-Keulen. Dat is de A50, A73, A77. En dan rij je via de A57 zo Duitsland binnen, ja.
1: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
0: And Guilty Feet Has Got No Rhythm. Komt uit die enorme klassieker natuurlijk van George Michael.

Saturday Show en die allereerste grote hit van ze. Toen nog met Marie. Dit was The Look. Ze hebben alles gecanceld hè, in Amerika. Ze wilden een hele grote tour doen, maar gaan niet door. Zelf zeggen ze dat het heeft te maken met logistieke moeilijkheden. Maar uit andere bronnen en wandelgangen heb ik gehoord dat de prijs gewoon niet normaal is. Ze vragen ontzettend veel geld voor een kaartje. En ik weet niet of je wel eens zo'n kaartje goed hebt bekeken, wat voor onzin vies er allemaal bij komen. Er moet ook wat aan gedaan worden. Deze heb ik zelf bedacht, maar binnen nu en 5 jaar zijn er een aantal die op je ticket staan. De QR-code activatiekosten, 20 cent. Wachterij, reserveringsbijdrage, €0,5, denk ik. Schermweergave toeslag, misschien een eurotje. Bevestigingsmailfee, de confetti reserveringskosten. Mazing-licentie, €2. En ja, ongetwijfeld komt hij een keer de zuurstofbijdrage. Allemaal extra voor je ticket. When it

Echt de allerbeste keuze heb je gemaakt om de beste hits uit de jaren 80 te horen tijdens de lunch. Dit is de Joe 80's Lunch met je favoriete tracks uit de jaren 80. Pointer Sisters komen er zo aan, Jump for My Love. Maar eerst een van de grote hits van Bruce Springsteen. Dankjewel Bart voor je verzoek. Dit is My Hometown met Joe.

0: wordt weer één liedje van de Pointer Sisters heel populair. Het is namelijk het lied dat op Grand Theft Auto volledig wordt gepusht. Ja, houd maar in de gaten. Dit was die andere klassieker. Jump for My Love bij Joe en de 80s Lunch. Zometeen 70s, 80s, 90s en Chantal Huttenaar nieuws met Alain. Goedemiddag Alain.
1: Ja, goedemiddag. Het is opletten voor iedereen die dit weekend naar Zeeland gaat.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
3: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De hete zomer. Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
12: rolluiken. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes.
12: Esso. Omdat elke rit telt.
14: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Goedemiddag, het is iets voor 1. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
10: Goedemiddag. Een waarschuwing in Zeeland. Ga daar dit weekend niet zomaar de zee in. Strandwachten waarschuwen voor een sterke stroming. Er wordt daarom extra gecontroleerd en op verschillende stranden zijn waarschuwingsborden en rode vlaggen geplaatst. Op sommige plekken kan het strand zelfs onder water komen te staan. En als je daar te lang blijft zitten, kan je door de stroming meegesleurd worden. Branchevereniging OVNL heeft deels begrip voor de staking in het openbaar vervoer, maar wel baalt het dat reizigers hier de dupe van zijn. Op woensdag 9 september rijden er geen treinen, trams, bussen en metro's. En dat komt door de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid, zegt vakbond FNV.
11: Daarmee worden toch miljoenen mensen bedreigd uiteindelijk die in de WW of in de WIA bijstandachtige dingen terechtkomen. Wij hopen ook dat het kabinet Jetten toch echt tot bezinning komt en deze onzalige maatregelen schrapt.
10: De precieze gevolgen voor de dienstregelingen zijn nog niet bekend. Frankrijk gaat de grens met Spanje strenger controleren door de migrantencrisis in Ceuta. Dat is een Spaans gebied bij Marokko. Binnen een dag wisten bijna 50.000 migranten daar binnen te dringen, bijvoorbeeld door over hekken te klimmen of zwemmend via zee. Eerder zei het kabinet al dat Spanje moet doen wat nodig is om de grens van Ceuta te beschermen. En als sport, de topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is per direct opgestapt. Hij is tegen het omstreden plan van de FIFA-leider. Die wil een deel van de aandelen in het WK verkopen aan investeerders om zo miljarden binnen te halen. Maar volgens de opgestapte topadviseur is dat een slechte deal voor het voetbal. Eerder kwam de Europese voetbalbond UEFA al met een boycot van het WK als dit plan niet wordt ingetrokken.
12: Dit is ook een verhaal, hè?
10: Ja, dit blijft maar doorgaan.
12: Zo.
10: Het weer van Weerplaza. In het noorden zijn er buien. Verder is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt 21 tot 28 graden.
9: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 35 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A6 Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. 1 uur en 1 minuut vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. Een kapotte vrachtwagen. 35 minuten extra. Ook nog een omleiding op de A12 Ede-Arnhem. Ter hoogte van Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Moet je nou richting Oberhausen, volg dan Nijmegen of Nijmegen en Keulen via de A50, de A73, de A77 en de A57.
13: Dit is Joe met Chantal Hutten.
9: Heerlijk op je vrijdagmiddag. Het is genieten met Blondie Zo en Denis. Maar eerst Madonna, Material Girl.

dag op gaat treden in Avans Live tijdens de Pride. Maar mensen denken dat ze misschien ook nog wel een opwachting gaat maken op een boot tijdens de botenparade. Het is nog even afwachten, maar één ding is zeker. Ze is, of in ieder geval komt, naar Nederland morgen. Madonna hoorde je bij Joe. Met Tina Turner zo, typical mail. Maar eerst, Blondie op je vrijdagmiddag. Dit is Denise.

Robbie Williams en She's the One bij Joe. Ja, dit is het moment om aardig te gaan doen, hè, tegen die collega die dicht bij je in de buurt woont. Je hoorde het net al in het nieuws bij Alain. 9 september rijden er geen treinen. Hè? Ja, er is vandaag een nieuwe staking aangekondigd. En als je dus nu slim bent, ga je nu vast een carpool charteren voor die 9 september... of een auto huren die nu nog betaalbaar is. Want nu kan het nog, hè? Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Je bent nu nog op tijd. Dit is Joe met Steppenwolf Show, Born to be Wild. Maar eerst Paul Young, Love of the Common People.

Dat betekent dat we zo meteen weer gaan spelen. Een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Oftewel, je krijgt straks van mij 3 fragmenten. En aan jou is het dan om te zeggen, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Als je mee wilt doen, ja, dan kun je ook nog eens leuke prijzen winnen. Namelijk de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. Daarvoor moet je dan natuurlijk wel alle antwoorden goed zijn geven, hè? Maar om mee te doen heb ik een oefenopgave klaargezet. Die ga ik zo instarten en dan is het aan jou om even door te geven. Komt die nou uit de 70s, de 80s of de 90s? Let goed op, het gaat om dit liedje.

0: hij uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat even in de Joe-app. Uit alle goede antwoorden kies ik dan willekeurige kandidaten. Die mag straks meespelen met de Joe Hit Quiz om vervolgens kans te maken op de prijzen. Ten Sharp hoor je zometeen helemaal. En ook de Coming Arts komen eraan.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: je geld op de meest getoonde prijs.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
2: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 40 files in Nederland, in één sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, 47 minuten vertraging. Ook nog een omleiding op de A12, Ede-Arnhem. Ter hoogte van Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Moet je nou richting Oberhausen, volg dan Nijmegen en Keulen via de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland.
3: Dit is Joe met Chantal Hutten.
2: En met een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz Show. Ook Ten Sharp en You komt eraan. Maar eerst de Coming Arts. Don't leave me this.

0: Hey Joe, Marcel, uit welk decennium komt deze?
1: Dit zijn de 90's. 91 als ik maar niet vergis.
2: Hit quiz.
0: Je zat heel erg in de buurt. 92. Maar 90's was helemaal goed. En dat moest je insturen voor, om mee te doen met de Joe Hit quiz. En dat heb je gedaan. Marcel van 60 uit Assen heb ik aan de telefoon.
1: Klopt helemaal. Klopt
0: Marcel,
1: helemaal. Heb
0: jij wel dat je een klein beetje wordt verwend daar terwijl je hard aan de slag bent met een beetje drinken, een beetje eten? Of moet je ook dat allemaal wel zelf cheffen?
1: Hij staat hier keurig netjes een coolbox met alles erop en eraan.
0: En heeft je dochter dat ook voor jou geregeld?
1: Jazeker.
0: Oh, dat is mooi. Want je bent aan de flink aan het klussen, hè?
1: Jazeker. Ja, klopt. Ja, zij heeft een woningje in Groningen gekregen. Dus daar ben ik nu druk aan het verven, vloer leggen. Nou, allemaal dingen die erbij horen.
0: En je was helemaal alleen aan het werk. Dus je dacht, nou, een beetje afleiding kan ik wel gebruiken. De Joe Hit Quiz, daar ga ik eens een poging voor doen.
1: Absoluut.
0: Nu heb ik Marcel wel echt vertrouwen in jou, mag ik dat zeggen?
1: Oh, en waarom is dat?
0: Nou, ik heb vernomen dat jij een DJ bent geweest vroeger.
1: Ja, eind jaren 80, begin jaren 90. Klopt.
0: Maar ja, dat zijn toch een beetje de periodes waar je het van moet hebben. Ik ga geen liedjes uit 2020 draaien, dus ik heb een hoge pet op van je.
1: En daarom luister ik ook naar Joe, want dat is gewoon heerlijke muziek.
0: Dat is alleen maar amazing, alleen maar herkenbaarheid.
1: Absoluut.
0: Hoe schat je zelf je kansen in?
1: Nou, kijk, de 70's, dat wordt toch wel een dingetje, denk ik. Maar daarom zei ik al 70-30.
0: 70-30.
1: 70-30, die kant eruit.
0: Nou, ik vind het hartstikke goed klinken. Je krijgt zo meteen van mij 3 hits. Als je het fragment stopt, heb je 5 seconden de tijd om te zeggen of die uit de 70's, de 80's of de 90's komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Marcel, ja, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Goed, is dit jouw eerste opgave?
1: Volgens mij is dat jaren 80.
0: Ja, Irene Cara. En je zat helemaal goed. Helemaal goed. 1983. Je gaat heel erg voorspoedig door naar de volgende.
3: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond.
1: Jezus, Erik Mazy. Ook jaren 80.
0: Nou, ik hoor echt, je bent heel snel met antwoorden wel. Heb je dit vroeger ook gedraaid?
1: Ja, zeker.
0: Oké, toontje lager, stiekem gedanst. 1983. Ja hoor, helemaal goed. Nog 1 te gaan. Hou je vast.
1: Ja, dat is Tavares. Die komt uit de jaren 70.
0: Ik hoor ook niet eens. Ik hoef niet eens volgens mij het spannend te maken, of wel?
1: Je mag het proberen.
0: Oké, nou. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, 1976. Ja hoor. Ja. Je had het helemaal goed. Gefeliciteerd. Je wint de eerste editie van Hitster, Battle of the Generations. Echt heel erg veel speelplezier. Hopelijk kun je een beetje een momentje vinden.
1: Ja, dat gaat wel lukken. Het is een keer klaar hier.
0: Dat is waar. En dan heb je ook direct een mooi huis om het in te kunnen spelen samen met je dochter, toch?
1: Absoluut. Gaan we doen.
0: Weet je waar je het voor doet. Hey, veel succes daar nog.
1: Dankjewel.
0: Zo dadelijk Neil Diamond, Sweet Caroline. Maar eerst Irene Cara uit 1983. Dit is Fame bij Joe.

0: Action bij Joe, waar ik zo heb Michael Jackson en ook Bette Midler komt eraan. En het nieuws van 2 uur met Alain.
1: Ja, FIFA-baas Gianni Infantino komt steeds meer onder vuur te liggen door zijn WK-plan.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Nieuw, de Melanzane Pizza van

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met...

0: Bestel op moneytime.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro MyMediaMarkt korting voor 1799 euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: in of doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En...

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Goedemiddag, het is 2:02. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
2: Goedemiddag. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino nog doorgaat. Hij wil aandelen in het WK-voetbal verkopen aan investeerders om zo miljarden op te halen. Maar na de Europese en Noord-Amerikaanse voetbalbond is nu ook de Aziatische bond fel tegen. En dus moet het wel heel gek lopen als dit plan niet van tafel gaat, zegt deze FIFA-expert bij de NOS.
3: Je kunt nu zeggen dat 143 van de 211 landen nu het plan niet meer steunen. En als ook mensen om hem heen gaan zeggen, we werken hier niet lang samen met deze man, ja, dan dreigt langzamerhand het scenario weer in het doek wel eens zou kunnen vallen voor Infantino.
2: Ja, want eerder vanmiddag stapte de topadviseur van hem al op omdat hij niets met het plan te maken wil hebben. Ga dit weekend niet zomaar de zee in Zeeland. Strandwachten waarschuwen voor een sterke stroming, wordt daarom extra gecontroleerd en op verschillende stranden zijn waarschuwingsborden en rode vlaggen geplaatst. Zeker 34 mensen zijn om het leven gekomen bij een poging om Ceuta te bereiken. Dat is een Spaans gebied in Afrika. Zo'n 60.000 migranten wisten daar in een dag tijd binnen te dringen. Het zijn vooral jonge Marokkanen. Zij klommen over hekken of zwommen erheen via de zee. De Spaanse regering heeft ingegrepen, onder andere met drones, duikers en extra agenten. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, dat bleef onduidelijk. Maar de Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer van Weerplaza, op de meeste plekken zon en wolken. Het is 21 tot 28 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 22 tot 26 graden.
1: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 38 files in Nederland, in twee sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kapotte auto, 30 minuten. En de A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel, 47 minuten. Dat komt door een ongeluk. Daar is ook een omleiding ingesteld. Verkeer richting Amersfoort volgt Ring West en Ring Zuid. En ook nog een melding op de A12 Ede-Arnhem. Ter hoogte van Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Moet je nou richting Oberhausen, volg dan Nijmegen en Keulen. En dat is via de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland.
4: Dit is Joe met Chantal Hutte.
1: Met hele mooie, rustige muziek van Bette Midler, zo The Rose. Maar eerst Michael Jackson en Smooth Criminal. Ja.

Rose bij Joe. Een liedje waarbij je heerlijk tot rust kan komen, hè? Pas wel op dat je nu niet ineens naar het casino gaat trouwens. Want dan is de kans groter dat je meer risico's gaat nemen en meer geld gaat uitgeven. Er is namelijk onderzoek naar gedaan. Mensen die eerst flink ontspanden door goed in en uit te ademen voordat ze iets spannends gingen doen, namen meer risico dan de mensen die dat niet deden. Dus ja, misschien tijd om de ademhaling even een beetje omhoog te gooien. Kan met toontje lager en stiekem gedanst. Maar dat lukt ook heel erg goed. Met Genesis, Jesus He Knows Me, nu bij Joe.

blik werpen in de Joe-app. Daar stuurt Stefan een berichtje. Hoi Chantal, ik ben al maanden bezig aan mijn eigen winkel. En vanavond gaat het open. Heel veel zin in. Al wat spannend zeg. Heel veel plezier vanavond. En Jesse stuurt vanavond vrienden over de vloer. En ik ben alvast lekker aan het koken. Voorgerecht is al klaar. En nu bezig met het hoofdgerecht. Dan doe ik mijn best. Melanzane à la Parmigiana. Nou, ik krijg er direct trek van. W hoor je zo na Supertramp.

0: met Abba en ook Jimmy Clifso. En als je ook wel eens je boeken bent vergeten in te leveren bij de bibliotheek, dan weet je dat je een boete krijgt. Maar dat is echt een schijntje in vergelijking met de boete die een man in Australië ervoor kan krijgen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Yeah! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Promodeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 46 files in Nederland. In twee sta je langer dan 30 minuten. Het is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 34 minuten. En de A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Zeeburgertunnel is een ongeluk gebeurd. 47 minuten extra. Daar is ook een omleiding ingesteld ter hoogte van Amsterdam. Verkeer richting Amersfoort volg Ring West en Ring Zuid. En ook nog een melding op de A12 Ede-Arnhem ter hoogte van Arnhem. Een ongeluk met een vrachtwagen. Moet je nou richting Oberhausen volgt dan Nijmegen en Keulen via de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland.
0: Dit is Joe met Chantal Hutte.
1: En ultieme amazing muziekshow van ABBA. Waterloo komt eraan, maar eerst Jimmy Cliff en Reggae Night.

Hey Joe, heb jij thuis ook nog van die dingen liggen waarvan je denkt, oh, ik moet het echt al heel erg lang doen, maar het blijft maar liggen. Zoals je statiegeld blikjes inleveren of zo, of een lekkende kraan repareren. Nou, voel je dus absoluut niet schuldig dat je iets vergeet, want een man in Australië die heeft wel echt een record gevonden in zijn huis. Hij vond namelijk tijdens de renovatie aan zijn huis een boek over de Griekse oudheid, wat van de bibliotheek was. En hij bracht het terug naar de bibliotheek en het bleek dat dat 150 jaar geleden uitgeleend was. De boete was destijds 3 cent per dag, wat neerkomt op $28.000. Maar ja, gelukkig was het boek niet van hem, dus hoefde hij het niet te betalen. Dat kon hij dan wel weer bewijzen met zijn paspoort, zeg maar. Corona komt eraan na de Alan Parsons Project.

bij Joe. En het gaat richting de 3 uur. Dus ik heb uiteraard gewoon weer even zitten broeden op een cryptische zin in de 3 na 3. En dat is een zin waarin je de eerste 3 liedjes hoort die je na 3 uur hoort. Nee, als in, het is een zin en daarin zitten de eerste 3 liedjes verstopt die je na 3 uur hoort. Maar ik heb het een soort van puzzeltje gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij er een beetje weet uit te halen welke 3 liedjes er dan ook echt aankomen. Als je denkt te weten, kun je dat insturen in de Joe-app. De zin is als volgt. Pam, ik ben geboren om levend van jou te blijven houden. Pam, ik ben geboren om levend van jou te blijven houden. Ik denk dat die wel te doen is. Het antwoord hoor je uiteraard na 3 uur. Ik heb eerst de pauw. China in your hand bij Joe.

0: waar het nu echt bijna 3 uur is. Betekent dat je zo meteen het nieuws krijgt van Alain?
1: Ja, met daarin zo meteen een update over de migrantencrisis in Spaanse Ceuta.
0: En ik heb uiteraard weer een cryptische zin gemaakt in de 3 na 3. Alain, let goed op, want ik denk dat hij eigenlijk wel te doen is. Mm-hmm. In die zin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En ik ben benieuwd of je het weet. Ook jij, aan de andere kant van de radio, laat vooral even weten als je het denkt te weten in de Joe-app. De zin is als volgt. Pam, ik ben geboren om levend van jou te blijven houden. Pam, ik ben geboren om levend van jou te blijven houden. Heb je een idee, Alain?
1: Ja, ik weet er denk ik wel 2 meteen.
0: Oeh, direct 2. Maar die derde moet je even over nadenken.

0: doe het dan nu even.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: Nou, hè?
8: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Disney Plus
0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf.
17: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
21: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
26: Goedemiddag. Ze moeten terug. De tienduizenden migranten die de Spaanse exclave Ceuta hebben bestormd moeten allemaal weer naar Marokko, dat zegt de Spaanse premier Sanchez. Zeker 25.000 mensen zouden inmiddels alweer weg zijn. In totaal kwamen in een dag 60.000 mensen daar het gebied in. Het zijn vooral jonge Marokkanen die op zoek zijn naar een beter leven. Zeker 3 gewonden bij een ongeluk op de A12 vlakbij de Duitse grens. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Gelderland stond daar wel een file vanwege een Duitse grenscontrole. De snelweg is nog altijd dicht. Het is onbekend hoe lang dat duurt. Veel LHBTI'ers maken zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Komt vooral door de aanslag bij de Pride Berlijn van vorige week. 2/3 zegt zich daardoor extra zorgen te maken over de veiligheid. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. En voetbal, de kans lijkt steeds kleiner dat het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino nog doorgaat. Hij wil aandelen in het WK verkopen om zo miljarden op te halen. Maar er zijn zorgen over de invloed van investeerders op het toernooi. Na de Europese en de Noord-Amerikaanse voetbalbond is nu ook de Aziatische bond fel tegen. En eerder vanmiddag stapte de topadviseur van Infantino al op, omdat hij niets met het plan te maken wil hebben. Het weer van Weerplaza, op de meeste plekken zon en wolken. Het is 21 tot 28 graden. En morgen veel zon, wordt dan 22 tot 26 graden.
25: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 47 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dus op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen, daar zijn wegwerkzaamheden, 43 minuten. En de A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Zeeburgertunnel is een ongeluk gebeurd. 55 minuten extra, daar is ook een omleiding ingesteld. Moet je nou richting Amersfoort? Volgt dan Ring West en Ring Zuid. En ook nog een melding op de A12 Ede-Arnhem. Ter hoogte van Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Moet je richting Oberhausen, volgt dan Nijmegen en Keulen via de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland.
27: Dit is Joe met Chantal Hutte.
28: De 3 na 3.
25: Ook vandaag had ik weer een cryptische zin voor je, waarin de eerste 3 liedjes verstopt zitten die je nu zo dadelijk gaat horen. En aan jou was de taak, weet jij een beetje welke liedjes dat zijn? Hij was wel te doen, toch, Alain?
26: Ja, ik vond het wel. Ik had er eigenlijk 2 heel snel in mijn hoofd, maar eentje niet.
25: Oké, de zin was als volgt. Pam, ik ben geboren om levend van jou te blijven houden. Welke had jij al heel snel?
26: Ja, ik dacht meteen Pamela natuurlijk, van Toto.
25: Die klopt, ja.
26: Toen dacht ik Patrick Hernandez.
25: Born to be alive. Ik ben geboren om levend van jou te blijven houden. Dus dat levend en geboren. Heel goed. Maar die laatste die wist je, vond je moeilijk,
26: geen
25: hè?
26: Geen idee.
25: REO Speedwagon, Keep on Loving You. Komt terug bij je van jou te blijven houden. Onder andere Michelle, Sebastian, Niels, Larissa en Joke hadden ze alle 3 goed.
26: Keurig.

geen afscheid van nemen. Oh, ik wil ervan blijven houden. Maar ja, die garantie die verloopt, dan heb ik goed nieuws. Want per vandaag is er een nieuwe wet ingegaan in Europa die ervoor zorgt dat je een jaar langer garantie hebt op al je apparaten. En heel veel reserveonderdelen van je apparaten moeten vanaf nu 10 jaar beschikbaar zijn. Dus je kan er veel langer mee. Allemaal in het kader van duurzaamheid. Dat is goed nieuws, toch? Frankie Goes to Hollywood hoor je na Crowded House.

luisteren Hollywood en relax bij Joe met een berichtje van Liesbeth in de Joe-app. Die zegt, aftellen naar het weekend, nog maar 3 uurtjes te gaan, maar we gaan zo even borrelen met de collega's die wel op kantoor zijn. Ja, dat klinkt alsof dat er niet heel veel zijn, maar goed, ik denk dat dat bijna op elke werkplek wel is in de zomer. Veel plezier, Liesbeth. David Bowie hoor je zo, China Girl bij Joe, maar eerst Real Thing.

0: Met zo Eurythmics en ook de voornaam Blanc. En ik zou je aanraden om even je agenda erbij te pakken. Daar heb je nu wel even de tijd voor. Ik ga je zo dadelijk namelijk even een hele vette dikke tip geven over hoe je slim je vakantiedagen kunt opnemen in 2027... om maximaal te kunnen profiteren.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel, Aldi.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,99.

0: Per van Sickens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Goedemiddag, het is bijna 4:02. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. 41 files in Nederland. In één sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A10 Koenplein Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburgertunnel is een ongeluk gebeurd. 47 minuten. Moet je nou richting Amersfoort, volg dan Ring West en Ring Zuid. En ook nog een melding op de A12 Ede-Arnhem. Ter hoogte van Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Moet je richting Oberhausen, volg Nijmegen en Keulen via de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: Met zo de voornaam Blanc en WhatsApp. Maar eerst Eurythmics en Sweet Dreams are made of this.

De voornaam Blunt. En what's up hier bij Joe. Hey, ben jij al op vakantie of ben je nog lekker aan het sparen? Dat kan natuurlijk ook. Mocht je nog een stapeltje vakantiedagen hebben liggen, dan heb ik echt de ultieme tip voor je. Want als je op vrijdag 7 mei en 10 tot en met 14 mei 2027 vrijneemt, pak je echt de beste winst die je kunt pakken volgend jaar. Want door Hemelvaart en Pinksteren ben je dan 12 dagen vrij voor maar het inleveren van 6 vrije dagen. Nou, dat is toch ideaal. Dus ik zou zeggen, zet het nu vast in je agenda en vraag het aan. Want wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Stuk beter dan een dag of twee, toch?

zorgt dan wel lekker voor wat extra energie, dacht ik toch? De Tramps, Disco Inferno bij Joe. Maar als je nou nog meer nodig hebt, dan zou dat kunnen, hè? Dat begrijp ik ook. Dan zit je ook goed bij Joe, want zometeen hoor je de vrijdagmiddagboost met Joey. En hij is nog op zoek naar inspiratie. Dat kun je insturen in de Joe-app, want hij zoekt nog de allereerste van deze vrijdagmiddag. En misschien wordt dat wel het liedje dat jij graag wil horen. Dus laat weten, waar krijg jij energie van? Stuur dat in de Joe-app. En misschien hoor je het zometeen wel bij Joey. Eros Ramazzotti staat voor je klaar. Sebastasa, una canzone. Maar eerst bij Joe, de Dire Straits op je vrijdagmiddag. Dit is Walk of Life.

0: richting de 4 uur gaat. En dat betekent dat je zometeen hoort, Joey, heb je er zin in? Zin in?
1: Zeker, absoluut. Wordt er wel geappt? Ik ben nog niet ingelogd. Wordt er geappt eigenlijk?
0: Er wordt een hele hoop geappt, dus je hebt een hele hoop inspiratie voor zometeen.
1: Yes.
0: De vrijdagmiddagboost is onderweg en ook het nieuws van 4 uur met Alain.
2: Ja, een piloot van Malaysia Airlines die blijft voorlopig aan de grond door iets wat in zijn koffer was gevonden.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Dit is Joe. Het is 4:00. Goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Alain Altena.
13: Goedemiddag, er is meer bekend. De invalide Nederlander die in een Duits hotel om het leven is gebracht is mogelijk het slachtoffer van een roofmoord. Dat vermoeden heeft de Duitse politie, meldt het AD. Het lichaam werd vorig weekend teruggevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. De Nederlander bleek gewurgd te zijn. Een man uit Almelo is daarna opgepakt. Hij had de auto van het slachtoffer meegenomen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek, waarbij één van de vragen is of het anti-homo-geweld was. Van de 60.000 Marokkaanse migranten die Ceuta bestormden, zijn er zo'n 25.000 alweer weggegaan. Dat gebeurt volgens Spaanse media vrijwillig en is nog altijd aan de gang. Ceuta is een Spaans gebied bij Marokko. Gisteren werd in één dag dat door 10.000 migranten bestormd. De Spaanse premier Sanchez heeft al gezegd dat iedereen terug moet. En een piloot van Malaysia Airlines is in Indonesië gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had er net een vlucht uit Kuala Lumpur op zitten en bleek ook nog eens onder invloed te zijn. Die had onder andere cocaïne gebruikt. De piloot is mogelijk lid van een internationaal smokkelnetwerk. Daarvoor kan hij een levenslange celstraf of zelfs de doodstraf krijgen. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is gemiddeld 24 graden. Morgen is er meer zon. Het wordt dan 22 tot 26 graden.
12: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertraging van 20 minuten of langer. Op de A10 onder andere tussen Koenplein en Watergraafsmeer, tussen Amsterdam-Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburgertunnel. Vertraging daar 40 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Geeft een vertraging van 23 minuten. A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en de Velsertunnel. Daar is de oprit dan weer afgesloten. Vertraging is daar 28 minuten. En de laatste, dat is de A28. Dat is Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Daar een voorwerp op de weg, vertraging daar 55 minuten.
14: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
12: Zeker, ik zeg goedemiddag en welkom bij de vrijdagmiddagboost. Ik zou zeggen, pak de Joe-app uit je binnenzak en stuur me nu het liedje waar je echt enorm veel energie van krijgt, zo op deze vrijdagmiddag. Waar pep je nou helemaal van op? Dat mag je deze kant op sturen per tikken. En je mag het ook gewoon inspreken, dan druk je op het microfoontje. Lindy heeft dat gedaan, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
12: Welkom bij de vrijdagmiddagboost, Lindy. Het is, nou, weet je wat, ik ga je nog een applaus geven. Want Lindy, jij bent, ja, je bent je in het zweet aan het werken.
15: Jij hebt, ja, zeker.
12: Je hebt een klushuis.
3: Ja.
12: Maar je bent er nog lang niet. Vertel even aan iedereen, wat moet er nog allemaal gebeuren bij jouw klushuis?
3: Nou ja, de aanbouw aan, nog een nieuwe keuken, badkamer, alle stukken verven. Dus ik ben nog wel eventjes bezig.
12: En doe je alles zelf?
3: Nou, mijn vriend probeert zoveel mogelijk wat hij kan zelf te doen.
12: Oh ja.
3: Dus dat is wel fijn.
12: Maar met andere woorden, als er nog een hele aanbouw, dat ga je niet vanmiddag allemaal mee doen, hè, toch? Maar...
3: Nee, tuurlijk niet.
12: Maar je kan wel een boost gebruiken.
3: Dat sowieso.
12: Ja, bij het klussen. Ik zag Bruce Springsteen binnenkomen. Wat heb je met Bruce Springsteen?
3: Ja, ik vind hem echt top. Hij kan zo goed zingen.
12: Was je bij het concert en, 2 jaar geleden?
3: Tuurlijk.
12: Ja.
3: Ja, samen met mijn vader. Dus dat was heel leuk.
12: En even, want dan moet je toch, want het is natuurlijk moeilijk op zo'n avond. Maar wat was dan voor jou het moment dat je dacht, ja, hier komt alles bij elkaar?
3: Nou ja, als ze met z'n allen gaan zingen, dat is echt zo vet. En dan doet hij ook gewoon alles zelf. Met de mondharmonica, die geeft hij dan weg. Nou, ja. Dat is echt leuk om te zien.
12: Ja, hij kan alles, hè. Ja,
3: dus ja hij kan alles.
12: Ik ben ook fan. Lindy, je mag 1 liedje kiezen van Bruce Springsteen. Wat gaat jou heel veel energie geven op deze vrijdag? Roept u maar!
3: Dancing in the Dark.

0: applausje in. Want ja, Sander en ik zitten ook maar met z'n tweeën, toch Sander?
1: Met z'n tweeën, we zitten met z'n drieën.
0: Ja, met z'n drieën, sorry, met z'n drieën, excuus. Ja,
1: maar
0: ja,
1: normaal gesproken met z'n tweeën.
0: Als wij met z'n drieën applaus geven, klinkt het zo. Toch, ja, daarom doe ik altijd even zo. Okay. Welkom, welkom, wat zou je zeggen?
2: Jij zegt twee mensen, terwijl hier gewoon drie mensen in de studio zijn.
0: Ik keek, ja, maar je bent niet zo groot. Dus ik zag
2: je niet zo groot.
0: Ik verdween achter het scherm. Ik zag jou niet in mijn ooghoek.
2: Nou. Gewoon 1,80 meter, Joey. Wat is dit nou weer?
0: Hoe kom ik hieruit?
1: Mooi begin.
0: Nou, welkom bij de Vrijdagmiddagboost, allen. Als je luistert en denkt, nou, ik kan wel een boost gebruiken, dan zou ik zeggen, stuur even een appje via de Joe-app deze kant op. Of spreek wat in. Dat mag natuurlijk altijd, kan via het microfoontje. Alain is echt niet blij hiermee. Ik ga het zo meteen goed met je maken.
2: Ja, is goed.
0: Ik weet nog niet hoe, maar ik ga het wel doen.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik heb even iemand teruggebeld. Anna, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Welkom bij de Vrijdagmiddagboost. Nou, jij bent helemaal uitgerust. Och.
3: Ik wel. Ik kom net terug van de Ardennen, dus ja.
0: Ja, wat heerlijk. En waar in de Ardennen?
3: Remousant. Daar heb je van die rotten.
0: Ja, dat is. Kijk, ik ben een groot Ardennen-fan. Ik ben groot België en Vlaanderen en Wallonië en ook Luxemburg. Dat vind ik fantastisch. Ben je het met me eens dat het een beetje onderschat is?
3: Ja, wij gaan ook graag naar Oostenrijk, maar we reden hier door de Ardennen. Ik zeg, nou, weet je, als je dichterbij wil en je wil gewoon toch een beetje leuk heuvelachtig en hier en daar een rots, en dan kan je net zo goed naar de Ardennen.
0: Ja, het is fantastisch, hè, daar. Wat heb je gedaan? Was het actief of heb je gewoon uitgerust?
3: Nou, nee, wel. Nou ja, die grotten natuurlijk. En naar Francorchamps, naar het racecircuit. En ja, hier en daar een stadje natuurlijk. En lekker eten. Dus ja, van alles wat.
0: Klinkt goed.
3: Heerlijk.
0: Jij kan wel een boost gebruiken, want je hebt nog een paar honderd kilometer toch te gaan.
3: Ja.
0: Dus voor die paar honderd kilometer krijg je van mij een liedje wat je heel veel energie geeft. Roept u maar, dan draai ik hem.
3: A Circle of Life. Van die man met die bril.
0: Elton John.
3: Yes, dat is hem.

beste uit de 70s, 80s en 90s kan je gewoon aanvragen via de app van Joe. Of je stuurt even een berichtje deze kant op. Gewoon een tekstberichtje, audioberichtje of een foto van je uitzicht. Alles is welkom. Ed stuurt een, even kijken, ja, die stuurt een bericht. Die is onderweg naar huis. Op de fiets zit hij, lekker aan het meezingen. Bram zit op dit moment boven op een berg te genieten van de natuur met Joe op de achtergrond. Wat een eer dat we erbij zijn. Annemieke die stapt net op het vliegtuig. En Leanne die schrijft, Joey, ik sta stil op de A10. Kan je even kijken hoe lang het duurt? Kijk hoor, A10, Koenplein, Watergraafsmeer tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel. Landsmeer moet ik zeggen. 50 minuten, dat is flink daar, dus sterk. Het zijn Bob Marley en de Wailers bij Joe.

0: Marley and the Wailers bij Joe. En Stir It Up tijdens de vrijdagmiddagboost te bereiken via de app van Joe. Zometeen verder na het nieuws met Alain. Ja, we hebben onze ruzie bijgelegd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hij is er zometeen gewoon bij, toch, Alain? Ja, ik ben niet boos weggelopen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, we zijn weer dikke maten.
1: Altijd.
0: Hij is 1,80, maar ik zag hem net niet zitten. Omdat hij net boven, niet boven de schermen uitkwam. Dat schoot helemaal het verkeerde keel gehad. Zometeen het nieuws dus. En deze. Rick Astley is er ook bij.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Deze week in de bonus, AH Runder en AH Ter.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Weer van Weerplaza, zonder wolken vandaag. Het is gemiddeld 24 graden. Morgen meer zon, het wordt dan 22 tot 26 graden. Dan nog even naar de weg kijken, het is 5:02. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A10 onder andere tussen Koenplein en Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam-Tuin, Dorp Oostzaan en de Zeeburgertunnel. Vertraging daar 55 minuten. A15 Oost-Voorne naar Ridderkerk tussen Hoogvliet en Charloos. Daar een ongeval gebeurt, vertraging 28 minuten. En op de A28, dat is Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Daar is de afrit afgesloten door opruimwerkzaamheden. Vertraging daar 60 minuten.
13: Dit is Joe.
12: Het laatste nieuws op Joe krijg je van Alain Altena.
14: Goedemiddag. De invalide Nederlander die in een Duits hotel om het leven is gebracht is mogelijk het slachtoffer van een roofmoord. Dat vermoeden heeft de Duitse politie, meldt het AD. Het lichaam werd vorig weekend teruggevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. De Nederlander bleek gewurgd te zijn. Een man uit Almelo is opgepakt. Het is de laatste dag dat je het Nederland-ticket kan kopen bij de NS. Daarmee kan je deze zomer een maand lang voor €49 onbeperkt reizen buiten de spits.
15: Zo.
14: En ruim 550.000 tickets zijn ervan verkocht en dus is de NS tevreden.
16: We hopen dat iedereen die nu met de trein heeft gereisd fan blijft van de trein en ook vaker voor de trein kiest. Maar zo goedkoop kunnen we het zelf als NS niet aanbieden. Dus we blijven graag in gesprek met het Rijk over hoe we dit een vervolg kunnen geven.
14: Was te horen bij de NOS. Ja, kopers moeten het abonnement wel weer opzeggen, want anders betaal je bijna €128 per maand. Dat is 2,5 keer zoveel als nu. En veel mensen zijn er deze zomer te vinden, luchthaven Schiphol. Niet alleen Nederlanders die op vakantie gaan, maar ook reizigers die hier naartoe komen of er alleen zijn voor een overstap. Maar wat blijkt uit nieuw onderzoek? Als het gaat om luchthavens waar we graag komen, is Schiphol niet bepaald een hoogvlieger. Want op een Europese ranglijst van de 85 vliegvelden staan we op plek 39. Opvallend matig dus. Dat komt waarschijnlijk doordat we daar de laatste tijd last hebben van personeelstekorten en stakingen. Ja, waar moet je dan wel zijn? Istanbul Airport staat voor het 4e jaar op 1. Reizigers zijn positief over de ruimte, de gratis wifi en de snelle metroverbinding met de stad.
12: Dankjewel, Alain.
17: Dit is Joe met Joey van der Velden.
12: Zeker weten, en de vrijdagmiddagboost met zometeen Joan Jett en de Blackhearts. I love rock'n'roll. Eerst Rick.

0: vanmiddag boost met I Love Rock'n'Roll. Ja, ze heeft 7 jaar heeft ze moeten wachten op dit succes. Ze zag de Arrows, zag ze het nummer spelen in 1976. Was op de Britse televisie. Was toen een toenmalige meidenband. En ze was meteen verkocht. Ze dacht, dit liedje moet ik zingen. Alleen de band waar ze op dat moment in speelde, die dacht, nou, dit gaan we zeker niet doen. Maar haar latere band, dus de Blackhearts, die dacht, dit gaan we wel doen. En zo werd in 1981 het liedje alsnog uitgebracht. En met succes. Ja, het liedje is nog steeds overal op het radio. We zitten midden in de vrijdagmiddagboost. En mijn vraag aan jou is, wat wil je het allerliefste horen? Ik zag net trouwens iets heel anders binnenkomen. Een appje van Max. Eens even kijken. Die zegt, mijn hoogtepunt van deze week is dat ik mijn auto weer helemaal schoon heb gekregen. Ik heb mijn auto even gewassen. En ik heb Bianca even teruggebeld. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Joey.
0: Goedemiddag. Wat was jouw hoogtepunt?
1: Ja, dat hoogtepunt was wel echt een surprise party van een vriendinnetje die werd 40 gisteren.
0: Ach, nou.
1: Ja, en was het ook echt niet zien aankomen.
0: Een surprise, ze zag het echt niet aankomen.
1: Het was echt een surprise. Het was een surprise op een surprise op een surprise. En er werden ook heel veel gedichtjes, liedjes,
0: heb je ook een liedje gezongen?
1: Nou, op een gegeven moment voelde ik me een beetje achtergesteld, omdat bijna iedereen daar wat deed. En toen dacht ik, ja, nou wil ik eigenlijk ook wel wat doen. Dus toen heb ik spontaan You've Got a Friend gezongen.
0: Doe even rustig. Ja, zeker. Maar ik moet het toch nog even horen om zeker te weten over welk liedje het gaat. Doe even een stukje, moet ik altijd zeggen. Als je DJ bent, moet je altijd zeggen, doe even een stukje.
1: Nou, ik heb nog nooit gezongen op de radio.
0: Doe maar.
1: You've Got a Friend. Ken je dat? Is dat genoeg?
0: Nou, dan weet ik wel welk liedje je gaat aanvragen.
1: Ja, ik ook. Namelijk Baker Street.
0: Deze?
1: Ja, dat is hem.
0: Dat zag ik niet aankomen. Thanks, tot later.
1: Dankjewel.

0: Joe. Tijdens de vrijdagmiddag boost. Zometeen ga ik het proberen. Het spelletje te winnen. Als Sander van de productie een categorie heeft. Heb jij daarover nagedacht eigenlijk?
1: Sterker nog, ik heb hier een hele lijst voor me. Ik ga er eentje zo even uitzoeken.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Dit gaat allemaal over het laatste woord. Mocht je dit nou nog nooit hebben gehoord. Het laatste woord zou zomaar kunnen. Het spel werkt eigenlijk heel simpel. We krijgen zometeen 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden om en om op te noemen in een bepaalde categorie. En wie weet het meeste juiste woorden en is dus als laatste aan het woord. Zo werkt dit spel. En nu hoor ik je denken, ja, wie gaan dit spel dan spelen? Nou, jij en ik. Ik neem het namelijk op tegen jou en jij neemt het op tegen mij. Dus ja, kom erop. Wil je dit spel spelen samen met mij voor een Joe prijspakket? Stuur dan het woord woord in de app van Joe. Dan gaat Sander je bellen.
1: Ja.
0: En dan word je doorgeschakeld. En dan wordt het spannend, hoop ik.
1: Zeker.
0: Stuur het woord woord. Na het nieuws met Alain gaan we dat spelen. Wat zit daarin?
2: Nou, een Japanse ontdekking kan de strijd tegen Alzheimer ingrijpend veranderen.
0: En ik ga ook dit liedje draaien. Luister goed.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: Raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: It's It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand.

0: altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
1: Dit is Joe. 1 minuut over 5. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van de enige echte Alain Altena.
2: Goedemiddag. Langer vast. De drie tieners die deze week werden opgepakt in een groot onderzoek naar terrorisme worden nu verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Zij blijven voorlopig in de cel, meldt het OM. De verdachten komen uit Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Twee van hen werden eerder ook al eens veroordeeld voor terrorisme. Branchevereniging OVNL heeft deels begrip voor de staking in het openbaar vervoer. Wel baalt het dat reizigers hier de dupe van zijn. Op woensdag 9 september rijden er geen treinen, trams, bussen en metro's. En dat komt door de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid, zegt vakbond FNV.
3: Daarmee worden toch miljoenen mensen bedreigd uiteindelijk die in de WW of in de WIA bijstandachtige dingen terechtkomen. Wij hopen op dat het kabinet Jetten toch echt tot bezinning komt en deze onzalige maatregelen schrapt.
2: De precieze gevolgen voor de dienstregelingen zijn nog niet bekend. Het dodental door de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta blijft oplopen. Zeker 43 mensen zijn tot nu toe omgekomen. Gisteren bestormden zo'n 60.000 Marokkaanse migranten het Spaanse gebied in Afrika. En dat deden ze zwemmend of door over hekken te klimmen. Van de 60.000 zou bijna de helft inmiddels alweer zijn teruggegaan. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, dat bleef onduidelijk. Maar de Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is gemiddeld 24 graden. En morgen is er meer zon, het wordt dan 22 tot 26 graden.
1: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer. Dat zijn er gelukkig maar 3 op de A10 tussen Koenplein en Watergraafsmeer, tussen Amsterdam Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburgertunnel. Vertraging daar 73 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging 18 minuten. En op de A28, dat is Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Defect voertuig daar. Vertraging 49 minuten rond.
0: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
1: Speelt zometeen het laatste woord. Sander, kunnen ze zich nog aanmelden?
4: Ja, kan nog wel hoor.
1: Kan nog wel, oké. Okay.

0: Chocolate Lover bij Joe Love Is All. Zometeen hier Miami Sound Machine en Conga.
1: Het laatste woord.
0: Eerst zeg ik goedemiddag. Dat doe ik tegen Jan. Hij is 31 jaar en hij komt uit Zeewolde. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, bijna weekend.
2: Het is nu al weekend.
0: Ja, het is al weekend eigenlijk. Dus heerlijk natuurlijk. Jan, wat doe je door de week eigenlijk?
2: Ik ben boer. En daarnaast werk ik een paar dagen in de week voor een bedrijf dat gewassen verzekert. Dus landbouwgewassen. Dus voor weerrisico's.
0: Jan, wat ongelooflijk interessant.
2: Ja.
0: Want als je het zo zegt, dan is het natuurlijk eigenlijk heel logisch dat je dat ook kan verzekeren, gewassen.
2: Ja, dat is niet de eerste waar je bij nadenkt misschien, maar dat kan ook. Ja.
0: Nee, maar hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Nou, je kan, stel je uien, aardappels, tarwe, graan of mais wat je hebt, kan je verzekeren voor hagel of voor storm, voor water of voor droogte. Mm-hmm. Dus, die heb je natuurlijk ook risico's, dus dat kan je verzekeren.
0: En dat gaat dan per vierkante meter, neem ik aan?
2: Ja, per hectare. Ja.
0: Oh ja, natuurlijk, per hectare, kijk, echt.
2: Ja.
0: En wat doe jij dan, zeg maar, bij dat bedrijf? Ben jij degene die alles nameet?
2: Nee, ik ben zeg maar accountmanager, om het zo maar te zeggen, van een bepaald gebied. En ik verkoop verzekering, om het zo maar te zeggen. En help de mensen waar nodig.
0: Nou, wat interessant. En je bent zelf ook boer, dus je weet er alles van.
2: De meeste wel, ja.
0: Nou, dat is goed, ja. Verzekeraar die ook in het veld staat, dat is altijd handig natuurlijk.
2: Zo is het.
0: Jan, mega interessant. Ik zeg welkom bij dit spel. Misschien wordt dit ook wel heel interessant, dit spel. Want ik weet niet, hoe fanatiek ben jij met spelletjes?
2: Ik ben wel fanatiek.
0: Oké, ik ook. Nou, dan zijn we aan elkaar gewaagd. Wij gaan dit spel samen spelen tegen elkaar. De vraag is wie ze zo meteen als laatste aan het woord. We krijgen van producer Sander krijgen we een categorie, toch Sander?
3: Yes, klopt.
0: Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Zo werkt het. Heb je het spel wel eens gehoord eigenlijk?
2: Jazeker.
0: Oké, en dan doe je in je hoofd natuurlijk mee.
2: Ja.
0: Gaat het dan goed?
2: Ja, de ene keer beter dan de andere keer. Ja, het onderwerp, hè?
0: Ja, we gaan eens even kijken wat het onderwerp vandaag is. Ja. Sander, kom er maar in. Wat is het onderwerp?
3: Ik zoek naar dingen in je badkamer.
0: Dingen in je badkamer. Onze 30 seconden gaan nu in. En Jan, jij mag beginnen.
2: Een douche.
0: Zeep.
2: Een kraan.
0: Shampoo.
2: Een handdoek.
0: Tandenborstel.
2: Een schoonmaakdoek.
0: Badmuts.
2: Een handdoekenrek.
0: Nagelknippertje.
2: Een washandje.
0: Een schuurspons.
2: Tandpasta.
0: Haarlak.
2: Douchegel.
0: Van die stokertjes voor tussen je tanden.
2: Een geurstok.
0: Oh. Wat gebeurt hier?
3: Volgens mij ben jij laatst aan het woord geweest.
0: Maar wacht, wat was het laatste wat gezegd werd? Geurstok?
3: Geurstok, maar die was net buiten de tijd. En ik zat nog even te zoeken naar douchegel, maar die is nog niet genoemd.
0: Oké, dus?
3: Jan wint.
0: Jan wint.
3: Jan wint. Oh, sorry, nee. Joey wint. Ik zei ja. Nee, jij bent aan het laatste aan het woord. Ik zeg wel Jan. Gaat het weer? Fout?
0: Ik ben helemaal... heb ik gewonnen?
3: Ja, jij zei douchegel.
0: Druk even op die gele knop. Jij hebt applaus.
3: Oh ja.
0: Ja, applaus. Sorry Jan.
2: Ja, nee, geen probleem.
0: Ik ben ook helemaal verbaasd. Blijk ik gewonnen te hebben, dit spel. En ik weet niet eens wat ik gedaan heb.
3: Ja, het is ook mij een beetje...
0: Onduidelijk.
3: Onduidelijk allemaal. Het komt niet vaak voor.
0: Nou, Jan, misschien tijd om op te hangen.
2: Ja, helemaal goed. Fijne dag en fijne uitzending in ieder geval.
0: Ja, het is een beetje een raar einde van dit gesprek.
3: Ja,
2: ik ben ook nog in de war, maar dat komt vast goed.
0: Ik ook, ik draai even een liedje.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
21: Weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het is ongeveer 24 graden. Morgen dan meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Nog even naar de weg kijken. Verkeer langer dan 15 minuten. Vertragingen langer dan 15 minuten. Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Tussen Delft en Schipluiden. Vertraging daar 16 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. 34. En de A50 tussen Os-Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg. Vertraging daar 25 minuten. Dit is jou. 1 minuut over 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Alain Altena.
22: Goedemiddag. De 3 tieners die deze week werden opgepakt in een groot onderzoek naar terrorisme worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Een doelwit was nog niet bekend, meldt het OM. 2 van hen werden eerder ook al eens veroordeeld voor terrorisme. De verdachten komen uit Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Opnieuw heeft AI volledig zelfstandig organisaties gehackt. Het ging dit keer om kunstmatige intelligentie van het techbedrijf Anthropic. Dat werd nog getest, maar AI besloot op eigen houtje om de testomgeving te verlaten en dus andere bedrijven te hacken. En vorige week gebeurde iets soortgelijks ook al bij OpenAI. Dat is de maker van ChatGPT. En in Amerika moesten automobilisten eergisteren wel heel goed opletten om de politie te zien. Een agent stond langs een drukke weg op de uitkijk, maar dat deed hij vermomd als struik. En het was geen halve outfit, de agent was compleet verkleed met takken en groene bladeren. Zijn actie had wel effect, in 6 uur tijd schreef hij 74 bekeuringen.
8: Ik zit die foto te bekijken, het is een beetje zoals in een film. Ja. En in een film denk je dan, nou, dit is lichtelijk overtrokken, maar blijkt het dus gewoon te werken als je het zo
22: Het is ongelooflijk.
8: Ja, het is echt ongelooflijk.
9: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
8: Ja, minder verdekt opgesteld, want mijn naam wordt gewoon genoemd, dus je weet gewoon dat ik het ben. Zometeen Tina Turner

uit 70s, 80s en 90s. Tina Turner bij Joe. We don't need another hero. Zometeen hoor je de London Beat. En ja, dit vind ik leuk. Grote kans dat je mij in het theater gaat vinden dit najaar. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Boney M doorbrak. Met Daddy Cool uiteraard. Nou, dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Want vanaf september speelt de show Daddy Cool Turns 50. Waar de muziek van Boney M natuurlijk de rode draad vormt. En die wordt gespeeld door een live band. Op zich wel bijzonder, want die nummers waren natuurlijk heel weinig live te horen. Er komt ook nog een documentaire aan, waar nog dieper op de muziek wordt ingegaan. Kortom, de fans van Boney M die krijgen echt prachtige maanden. En nu hoor ik je denken, Joey, jij gaat natuurlijk Daddy Cool draaien, of niet? Fout. Nee, ik ga eerlijk zijn. This is the story of my baker. Ik vind deze eigenlijk nog leuk. Ma Baker bij Joe.

0: bij Joe. Missing you. Als er iets kapot gaat aan je auto, is dat natuurlijk echt stomvervelend. Dat wil je niet. Dat kan je echt meteen heel erg chagrijnig maken. Want ja, iets stuk aan je auto, dat is gewoon heel erg irritant. Of het levert je een wereldhit op. Ja, dan is het echt een stuk minder irritant. Ik ga zo meteen een liedje draaien. En daar is dat bij gebeurd. Dat is ontstaan, dat liedje. Doordat er een kapotte auto in het spel was. Dat allemaal na het nieuws met Alain. Wat zit daarin?
1: Nou, ik vertel je zo hoe het schoonmaken van een hotelkamer grote gevolgen had.
0: En deze? Hoor je ook?
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
2: Dit is jou. 6:02, goedenavond. Het nieuws op Joe krijg je van Alain Altena.
3: Goedenavond, het blijft stijgen. Het dodental door de migrantencrisis in Ceuta is opgelopen naar 57, dat meldt de Spaanse media. Ceuta is Spaans gebied wat verder in Marokko ligt. En gisteren werd het bestormd door zo'n 60.000 Marokkaanse migranten. Ongeveer 2/3 zou alweer zijn vertrokken. De 3 tieners die deze week werden opgepakt in een groot onderzoek naar terrorisme worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Een doelwit was nog niet bekend, meldt het OM. 2 van hen werden eerder ook wel eens veroordeeld voor terrorisme. Ze blijven voorlopig in de cel. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en was de piek ook pas een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. En in Dordrecht is een dief opgepakt dankzij de hulp van schoonmakers. De man verbleef in een hotel en tijdens het opruimen van zijn kamer werd er allerlei pinpassen, een rijbewijs en een ID-kaart gevonden. En daar stonden allemaal verschillende namen op. De schoonmakers vertrouwden het niet en belden de politie. Nou, die hebben de man kort daarna opgespoord. Hij zou regelmatig ingebroken hebben in auto's en had ook een ruitentikker en een zaklamp bij zich. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Het koelt af naar 12 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon. Het wordt dan 22 tot 26 graden.
2: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er gelukkig nog 3 op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Tussen Oudekerk en de Amstel en de Utrechtse Brug. Vertraging daar 15 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe 18. En op de A50 dat is Os Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Vertraging daar 21 minuten.
4: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
2: Een kapotte auto is natuurlijk balen, tenzij je er een wereldhit mee scoort. Ja, het is echt waar. Vertel het je naar

70s, 80s en 90s. Aretha Franklin bij Joe. En respect zometeen Billy Ocean. En ook Dolly Parton ga ik ook nog draaien. Ja, over die car gesproken. Die car van de Billy Ocean. Die zal maar na een lange werkdag in je auto stappen en ontdekken dat er iets kapot is. Nou, dat is natuurlijk heel je humeur weg. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat wil natuurlijk niemand. Daar kijk ik ook echt helemaal niet naar uit. Producer Dennis Pop, die had ook pech aan zijn auto. Ja, het was niet heel erg. De radio die ging stuk. En om precies te zijn, het cassettedek. Hij kreeg die dagen daarna kreeg hij een demo opgestuurd. En die demo die vond hij eigenlijk helemaal verschrikkelijk. Alleen, wat denk je? Dat bandje bleef dus vastzitten in die cassettespeler van zijn auto. Dus iedere rit hoorde hij het nummer nog eens en nog eens en nog eens en nog eens. Want ja, hij kon natuurlijk niks anders in dat cassettedek stoppen. Maar hoe vaker hij het liedje hoorde, hoe beter hij het begon te vinden. Dus hij hielp uiteindelijk de band om het uit te brengen. En wat denk je? Het werd gewoon een wereldwijde hit. Sterker nog, het is nog steeds op alle autoradio's te horen. Het gaat over deze, Ace of Base.

Mission bij Joe. Get out of my dreams into my car. De kans is dus heel groot dat er op deze wereld een vrouw rondloopt die Jolien heet en dus niet weet dat ze de inspiratie was voor echt een hele grote hit. Dolly Parton ontmoette ooit bij een concert een meisje, vroeg: hey, hoe heet jij? Zij zegt Jolien. En jaren later schreef ze Dolly Parton dit liedje. Ja, maar weet die vrouw dus nu dat zij de inspiratie was voor deze?

0: Desire. Nou, we moeten heel even hebben over dat ene gerucht dat deze week zo groot was. Of is het nou ondertussen waarheid geworden? Nou, dat zometeen. En je hoort deze. Don Henley in The Boys of Summer over een minuut of vijf.
1: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja. Van Jumbo.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes.
16: Esso. Omdat elke rit telt.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het weer van Weerplaza. Het is vandaag zonnig en bewolkt bij maar liefst 12 graden. Vannacht koelt het af. Morgen krijgen we dan opnieuw zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen langer dan 10 minuten. Nou, dat is er gelukkig nog maar één. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek, tussen de Lutte en de Nederlandse grens, vertraging is daar 10 minuten.
2: Dit is Joe met Joey van der Velden.
1: Ja, zometeen even over dat ene gerucht hebben. Dat ene gerucht, weet je wel. Eerst om het.

bij Joe en Dreadlock Holiday. Zometeen hoor je NXS. Ja, morgen tijdens de Canal Parade er staan natuurlijk heel wat mensen net iets beter op te letten dan normaal. Want ja, het gerucht gaat dat de Queen of Pop, Madonna, ook op een boot verschijnt. Ja, even iets van het feest meepakken natuurlijk. Voordat zo'n paar uur later in een uitverkochte AFAS staat. Ze wist natuurlijk afgelopen dagen het internet flink in zijn greep te houden met een mysterieuze post. En na haar bevestiging was natuurlijk de hele zaal meteen uitverkocht. Maar iedereen loopt natuurlijk met dezelfde gedachten. Ja, er ligt niet voor niks ligt er gewoon een megatribune langs de route. Die gaat toch ook nog even een liedje zingen vanaf de boot voordat ze de AFAS ingaat. Dat kan toch niet anders? Het zou toch ook zonde zijn? Dan is ze er. Dan, ik denk dat het wel gaat gebeuren. En misschien doet ze deze wel. Het zou fantastisch zijn.

0: waanzinnig weekend wensen. Wat je ook gaat doen, waar je ook bent. De muziek van Jody is altijd bij je. Straks om 9 uur alleen maar muziek uit de 90's. Om 8 uur alleen maar muziek uit de 80's. En straks na 7 uur alleen maar muziek uit de 70's. Inderdaad, helemaal goed. Nou, je zit helemaal gebakken, want je hoort onder andere ABBA.
1: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70's and 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times. 70's at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
4: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: verfzaken.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Dit is het nu.nl nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Buitenlandse chauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen nog maandenlang geen boete. Volgens RTL Nieuws kunnen zij pas vanaf volgend jaar bekeurd worden. En dat komt door een gat in de Europese regels. Zodoende worden alleen Nederlandse chauffeurs echt beboet. Zij moeten €500 betalen als ze toch over de verzwakte brug rijden. Het is de laatste dag dat je het Nederland-ticket kan kopen bij de NS. Daarmee kan je deze zomer een maand lang voor €49 onbeperkt reizen buiten de spits. Ruim 550.000 tickets zijn ervan verkocht en dus is de NS tevreden.
8: We hopen dat iedereen die nu met de trein heeft gereisd fan blijft van de trein en ook vaker voor de trein kiest. Maar zo goedkoop kunnen we het zelf als NS niet aanbieden. Dus we blijven graag in gesprek met het Rijk over hoe we dit een vervolg kunnen geven.
7: Was te horen bij de NOS. Kopers moeten het abonnement wel weer opzeggen. Anders betaal je bijna €128 per maand. Dat is 2,5 keer zoveel als nu. Het dodental door de migrantencrisis in Ceuta is opgelopen naar 57. Dat meldt de Spaanse media. Ceuta is Spaans gebied wat verder in Marokko ligt. En gisteren werd het bestormd door zo'n 60.000 Marokkaanse migranten. Ongeveer 2/3 zou alweer zijn vertrokken. En we zien ze steeds vaker, de Aziatische hoornaar. Meldingen van deze grote wesp blijven maar toenemen. In 2017 werd het eerste nest gemeld. En vorig jaar waren het er meer dan 10.000. Ja, spot jij een Aziatische hoornaar, dan is dat niet meteen reden voor paniek, want meestal laten ze je met rust. Je kan wel het beste een bestrijdingsdienst bellen om een nest te laten weghalen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Het koelt af naar 12 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon. Het wordt dan 22 tot 26 graden.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: Deals korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: cosmetisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: Nou, hè?
13: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
17: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
23: Goedenavond. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen nog wekenlang geen boete. Volgens RTL Nieuws kunnen ze pas vanaf volgend jaar bekeurd worden. En dat komt door een gat in de Europese regels. Daarom worden nu alleen Nederlandse chauffeurs echt beboet. Ze moeten €500 betalen als ze toch over de verzwakte brug rijden. Een man die gisteravond tijdens een World Pride evenement in Amsterdam-West werd aangehouden, is nu al veroordeeld via het supersnelrecht. Hij viel mensen lastig en zei alle homo's moeten dood. Volgens de officier van justitie kunnen mensen door zo'n uitlating worden aangespoord strafbare feiten te plegen. Voor opruiing met een discriminerend karakter kreeg de man een taakstraf van 40 uur. Een akkoord over de ontwapening van Hamas lijkt nu al gedoemd te mislukken, dat meldt RTL. De deal werd door de Amerikaanse president Trump aangekondigd nadat hij met zijn eigen vredesraad over het plan onderhandelde. Maar er is nog veel onduidelijk over de uitvoering. Moet de Hamas eerst de wapens inleveren of moet Israël zich eerst terugtrekken uit Gaza? Ook een eerste reactie uit Israël stemt weinig hoopvol. Een minister noemde het plan onaanvaardbaar voor Israël. En bloembollentelers aan de kust maken zich zorgen over de komst van zout water. Waterbeheerders verwachten binnen 2 weken noodgedwongen zout water te moeten toelaten in kanalen en sloten om de dijken te beschermen. Als het waterpeil te laag is, kunnen dijken namelijk uitdrogen en scheuren. Maar door zout water zouden alle wortels verpieteren. Ook bomen en al het openbare groen kan niet tegen zout water, zeggen de telers. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt in de nacht af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt 22 tot 26 graden.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
10: It's playtime. Easy Toys. It's
11: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Meerdere Europese landen stellen extra grenscontroles in na de gebeurtenissen in het Spaanse Ceuta. Er staken ongeveer 50.000 mensen de grens over vanuit Marokko, ook al is het grootste deel alweer teruggekeerd. Volgens buitenlandminister Tom Berendsen is het duidelijk wat er moet gebeuren, zegt hij tegen de NOS.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit. Dat zij voorkomen dat immigranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Meerdere landen zijn er dus niet gerust op. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens. In Italië worden extra gecontroleerd. En Duitsland gaat langer door met bestaande grenscontroles. Vanwege een fatbike-verbod zijn in Amsterdam en in Enschede zo'n 100 boetes uitgedeeld. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark en de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. De politie is op zoek naar getuigen van een ontvoering en een woningoverval gisteravond. Een 20-jarige vrouw werd ontvoerd in Papendrecht en later achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen. Het zou gaan om 3 verdachten die uiteindelijk met een buit op de vlucht sloegen. En op het laatste moment een goedkoop ticket scoren voor een festival of concert op Ticketswap wordt mogelijk een stuk lastiger. Organisatoren kunnen er namelijk voor kiezen een minimumprijs in te stellen voor doorverkochte tickets. Reden is dat bezoekers steeds vaker wachten met het kopen van een kaartje, omdat ze dus hopen dat er nog een goedkoop kaartje beschikbaar komt. Veel festivalorganisatoren komen daardoor in de problemen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt in de nacht af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt 22 tot 26 graden.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen...
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij zaterdag.

Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat

0: of doneer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. Er komt geen spoeddebat in de Tweede Kamer na aanleiding van de situatie in het Spaanse Ceuta. Er kwamen in zeer korte tijd 50.000 migranten aan vanuit Marokko. PVV-leider Geert Wilders wilde de politiek terug van vakantie voor een debat, maar er kwam dus geen meerderheid voor. Wel willen meerdere partijen meer informatie van het kabinet. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt bij de NOS dat het duidelijk is wat er moet gebeuren.
6: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
5: Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten. Dat meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans. Die zouden je zonder toestemming hebben gedeeld op Telegram. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat ook iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En de Italiaanse stad Napels is opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. Het trein- en metroverkeer is uit angst voor naschokken stilgelegd. Voor zover bekend is er lichte schade aan gebouwen in en rond Napels. In Den Bosch rijdt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij aan hun schoenen mag ruiken. Dat meldt Omroep Brabant. Hij spreekt de meisjes aan vanuit hun auto met vragen of ze hun schoenen willen uittrekken. En hij zou ze ook naar binnen proberen te lokken. Maar dat is niet gelukt en de politie doet onderzoek. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt in de nacht af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt 22 tot 26 graden.
4: Dit is het weekend van Joe.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Dit is Joe.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Europese landen gaan maandag met elkaar in gesprek over de migrantentoestroom van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Mexico. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, hebben strengere grenscontroles aangekondigd. In Den Haag komt de politiek niet terug voor een spoeddebat. Buitenlandminister Berendsen zou zijn Marokkaanse en Spaanse collega's hebben opgeroepen dat ze er alles aan moeten doen om verdere illegale oversteken tegen te gaan. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto. Daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. LinkedIn komt in actie tegen AI-bagger, dat meldt RTL Z. AI-gebruik is niet verboden op het platform, maar ze gaan wel systemen instellen die AI-posts van slechte kwaliteit gaan herkennen. LinkedIn wil dat mensen naar het platform blijven komen om in contact te leggen met echte mensen, met hun echte eigen perspectieven en expertise te delen. De term vakantiegeld kreeg een iets andere betekenis op een strand op Sicilië. Daar troffen badgasten pakketten met duizenden euro's die aanspoelden. Ze kwamen van een boot die pech had. Toen de kustwacht in de buurt kwam, begonnen opvarenden de pakketten overboord te gooien, schrijft de Telegraaf. Kon helaas niet mee als souvenir naar huis. De politie heeft zo'n 7 ton in bewaring genomen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt komende nacht af tot een graad of 12. En er kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Fans van voordeel. Aldi.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Het nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is het weekend van Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn er op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: Goeienacht.
1: De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. De UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waarom er gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is het weekend van Joe.